0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 3:00.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd.

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Opsenior app. Goeienacht. Het is 4 uur. Welkom bij een nieuw gouden Opsenioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio Opsenior.

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 5 uur. Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

to answer is I agree. But then I've got

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemorgen. Het is 6 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden Op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio Op Senior.
2: Altijd oldies.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemorgen. Het is 7 uur.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond meug gezien, dan nutte is gaan zien wat bij plusplafonds. Waar je zetten op één dag een heeft spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie die op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
3: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
3: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
3: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
3: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
4: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
5: Donderdag 4 juni is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten, samen met de muziek van Yves Calders. Inkom 6 euro, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 4 juni tussen 2 en 5 uur in het Mechelse Cultuurcentrum onder den toren.
6: Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokader, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkens met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te kragen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor die schoten gaan eten. Die zuipen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. S woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
7: Op zoek naar een betaalbare afsluiting? Voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0400 77 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0400 77 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
5: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
8: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
9: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Paris Saint-Germain heeft de Champions League voetbal gewonnen voor de tweede keer op rij. PSG haalde het van Arsenal na strafschoppen. Arsenal was na 5 minuten op voorsprong gekomen. PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlenging werd niet meer gescoord. PSG is de verdiende winnaar, zeggen analisten. Hij haalde het daar in de strafschoppenreeks met 4-3. In Laeken, Brussel, is een voetganger omgekomen bij een ongeval met een tram. Dat gebeurde eergisteravond. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar konden niets meer doen. De trambestuurder was in shock naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Parket onderzoekt dat. De regering De Wever zoekt nog maar eens 6,7 miljard euro voor de begroting. Dat staat in een nota die VTM Nieuws kon inkijken. Daarin staan de eerste afspraken. Ministers die achterop lopen met eerdere besparingen moeten bijbenen. Concrete maatregelen zijn er nog niet. In elk geval is het zo dat men meer en meer moet besparen en dat heeft natuurlijk ook te maken met stijgende uitgaven. Maar dat hangt dan weer vast aan de stijging van de index. In Frankrijk hebben meer dan 800 mensen de nacht moeten doorbrengen op 2 defecte treinen. Het gaat om Italiaanse hoge snelheidstreinen. Ze raakten laat geblokkeerd in de buurt van Dijon. En pas zaterdagochtend konden ze weer vertrekken. Ze kwamen dus met meer dan 12 uur vertraging aan in Parijs. Passagiers zijn er niet over te spreken. De Amerikaanse Coco Gauff zal haar titel op het tennistoernooi van Roland Garros niet verlengen. Ze ligt eruit in de derde ronde. Ze verloor van de Oostenrijkse Anastasia Potapova, de nummer 30 van de wereld. De buien zijn zo goed als weggetrokken, toch over het oosten van het land. Mogelijk zijn er plaatselijk nog enkele buitjes. Later wordt het weer droger met opklaringen. Maxima 24 graden. De volgende dagen wordt het wisselvalliger en frisser.
1: In de problemen met uw toestellen van uw Joshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, niet gefixt. Mocht uw wasmachine een serieus lawaat, warmt uw droogkast niet meer op. Heb een best in uw kookplaat of een oven die dat energie is weggegeven. Geen paniek, beeld gefixt 0475 43 48 96. We herstellen elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bij gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
2: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goud Aankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Goud Aankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
3: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
4: De grootste en gezelligste overdekte rommelmarkt? Dat is de Brassrommel met rommel, curiosa, vintage, brokant, antiek. Je vindt het allemaal op de Brassrommel met in de Mechelse Nekkerhal. Heb jij nog verborgen schatten op zolder waar je iets aan kunt verdienen? Bel dan de Brasfoon op 015 560 500 en doe mee. Nu voor elk huishouden eenmalig een gratis standje. Alle info op bras-rommelmarkt.be. De volgende Brassrommel met

0: plaat. Zaterdag 6 en zondag 7 juni.
1: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Dienstensteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
2: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation. Bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
3: Altijd oldies. www.opsignor.be.
4: Radio Opsignor.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemorgen. Het is 8 uur.
1: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Nieuw in Mechelen, Herboutique, het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via hair-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
3: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
3: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
4: Donderdag 4 juni is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten, samen met de muziek van Yves Calders. Inkom 6 euro, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 4 juni, tussen 2 en 5 uur in het Mechelse Cultuurcentrum, onder den toren.
5: Verroos de ver of mannenmijter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat delta betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verniet van tevoren ter plutse zien.
6: Hé, la mennekes, wie mocht er al een oosleg en rumt alles op? Dat doet MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijk riet via verzolder, kelder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier la kot, hé. En ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden, klonenafbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service 04. 78 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wolen maken onze leg.
7: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
8: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
9: Radio op Senior.
8: Altijd oldies.

0: op rij. PSG haalde het van Arsenal na strafschoppen. Arsenal was na 5 minuten op voorsprong gekomen en PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlengingen werd niet meer gescoord. PSG is de verdiende winnaar en haalde het in de strafschoppenreeks met 4-3. Rafael Collignon heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finale op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij werd uitgeschakeld door de Italiaan Matteo Arnaldi in de spannende 5-setter. De wedstrijd duurde bijna 5 uur. Wielrenster Lorena Wiebes is uit de Giro gezet. Dat heeft de wedstrijdjury beslist. Haar fiets was reglementair niet in orde. Hij was te licht. En daarom mag ze dus ook niet meer starten. Ze is ook haar ritzege van gisteren kwijt. Die gaat naar de Italiaan Elisa Balsamo. Zij vertrekt vandaag ook in de roze leiderstrui. De weersverwachting dan. Eerst nog kans op stevige buien, dat is wel plaatselijk. Later wordt het overal droger met brede opklaringen. De temperaturen die zijn wel wat frisser dan de voorbije dagen, zo'n 24 graden. De volgende dagen wisselvalliger en nog frisser bij zo'n 20 tot 21 graden overdag.
1: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
2: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen. Bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be. Van 6 tot 21 juni loopt bovendien de tentoonstelling Tussen taal en beeld met Jeff Verbinnen en Dirk Huigen. Ontdek schrift, typografie, boekillustraties en druktechnieken in hun authentieke context. Het geheel wordt omkaderd door recente glassculpturen en schilderijen van Marleen. Elke zaterdag en zondag van 2 tot 6 tijdens weekdagen op afspraak.
3: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
4: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld hoepoe een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de Steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorg die dat ze verdienen. Als je aan modieus of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wil dood zijn dan dat je zou, dan moeten wat verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannekes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Alwel, dan zat je op de goede plaats bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boekt een afspraak.

0: antiekverschoten.be.
1: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
2: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, Gilde Clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
3: Wil jij ook besparen op je energiekosten? Het kan met het hernieuwen van je cv-ketel. Moni en Zone biedt vanaf nu een nieuw topmerk aan naast het bestaande en van Duitse topkwaliteit. Ontdek het snel aan zeer budgetvriendelijke voorwaarden en vraag je gratis offerte aan via 016 44 37 71. Of kom je informeren bij Moni en Zone, Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen, Leuven. Je energiefactuur zal blij zijn.
4: Ede een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Barradio Oepsignor. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepost. Allee, tot binnenkort, hè, mannen.
3: Luister nu ook naar Oepsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
5: Altijd oldies. www.opsignor.be.
6: Radio Opsignor.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 9 uur. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4Mfire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4Mfire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
2: Huurenbouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest? En wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huurenbouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
3: Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokader, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf nou ook s'avonds helpen voor je schoten gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
4: De grootste en gezelligste overdekte rommelmarkt? Dat is de Brassrommel met rommel, curiosa, vintage, brokant, antiek. Je vindt het allemaal op de Brassrommel met in de Mechelse Nekkerhal. Heb jij nog verborgen schatten op zolder waar je iets aan kunt verdienen? Bel dan de Brasfoon op 015 560 500 en doe mee. Nu voor elk huishouden eenmalig een gratis standje. Alle info op brass-rommelmarkt.be. De volgende Brassrommel met vindt plaats
5: zaterdag 6 en zondag 7 juni.
0: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
5: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18. Donderdag 4 juni is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten, samen met de muziek van Yves Calders. Inkom 6 euro, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 4 juni tussen 2 en 5 uur in het Mechelse Cultuurcentrum onder de toren.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
6: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd.

In Puurs-Sint-Amans zijn een dertigtal festivalgangers gisteravond gewond geraakt door het onweer. Boven het festivalterrein was er een felle hagelbui. Het publiek probeerde te schuilen, maar sommigen kregen dikke hagelbollen op de kop en liepen zo lichte verwondingen op. Door de hagel is er ook veel schade aan auto's en zonnepanelen op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Paris Saint-Germain heeft de Champions League voetbal gewonnen voor de tweede keer op rij. PSG haalde het van Arsenal na strafschoppen. Arsenal was na 5 minuten op voorsprong gekomen en PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlengingen werd niet meer gescoord. PSG is de verdiende winnaar en haalde het in de strafschoppenreeks met 4-3. Rafael Collignon heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finale op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij werd uitgeschakeld door de Italiaan Matteo Arnaldi in de spannende 5-setter. De wedstrijd duurde bijna 5 uur. Wielrenster Lorena Wiebes is uit de Giro gezet. Dat heeft de wedstrijdjury beslist. Haar fiets was reglementair niet in orde. Hij was te licht. En daarom mag ze dus ook niet meer starten. Ze is ook haar ritzege van gisteren kwijt. Die gaat naar de Italiaan Elisa Balsamo. Zij vertrekt vandaag ook in de roze leiderstrui. De weersverwachting dan. Eerst nog kans op stevige buien, dat is wel plaatselijk. Later wordt het overal droger met brede opklaringen. De temperaturen die zijn wel wat frisser dan de voorbije dagen, zo'n 24 graden. De volgende dagen wisselvalliger en nog frisser bij zo'n 20 tot 21 graden overdag.

0: Eenmaal lopen gelijk als de dalen bij hoog water. Is uw vanaf voor verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verkleiner stellingen, muttenbaloot GTA en verwarming Willoxaan. Bel te scallen op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. De scallen die wacht op uw telefonneke. En hoe rapper dat je belt, hoe rapper dat gebokt is. 0473 32 57 75.
1: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
0: Heb je problemen met uw toestellen van uw Jooshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo.

0: energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stellen elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Hé, la mennekes, wie mocht er al een oosleg? En ruimt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waardige riet via verzolder, kelder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier la kot, hé. En ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden, klonenafbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service 0478 92 83 75 of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be, want wolen maken onze leg.
2: Och, kikikik, beerput vol of riool verstoopt. Als het begint te zwalen, moet je bellen.
3: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
2: is Lazegums vlakbij.
3: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
2: Lazegums.
3: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
4: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 camionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's, Jos van Loveren.
5: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
6: Altijd oldies. www.opsenior.be.
7: Radio Op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 10 uur.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien bij P-plus plafonds. Waar we zetten op één dag een neefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
2: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
2: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
2: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
2: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
3: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
2: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
2: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak. Op uw dak.
4: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
5: Donderdag 4 juni is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten, samen met de muziek van Yves Calders. Inkom 6 euro, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 4 juni tussen 2 en 5 uur in het Mechelse Cultuurcentrum onder den toren.
6: Hé, lamennekes, wie mocht er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waardige riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier lakot hé, en ook opkussen als je moest willen hé. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wallen maken onze leg.
7: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan modieus of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moeten we Verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannekes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Alwel, dan zat op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
8: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
9: Radio op Senior. Altijd oldies.
10: Goedemorgen beste Mechelaars. We zitten even al klaar in ons programma Mechelse Pijper. De 19e januari. Het weer mag stilletjes aan gaan verbeteren, maar we zijn nog in januari, dus het kan nog wel wat vrezen. Maar toch hebben er twee mensen van Mechelen de moeite genomen om vandaag, een zondagmorgen, in onze studio te komen zitten. En dat is niemand minder dan Roger van Paassen. Welkom Roger.
11: Welkom, dank
10: en
11: u.
10: En Herman Nagels, ook welkom Herman. Een andere achternaam, maar je zit toch wel familie, denk ik. Hè? Ik ga al eerst even vuiststellen. Herman Nagels, ja, bekend. Hopelijk toch nog bij een aantal Mechelers als een tweevoudige deelnemer aan de Olympische Spelen. En dat is toch al een prestatie op zich van Ginder te zijn. Zelfs de eerste keer de zevende plots behuld van heel de wereld. Dat is prachtig. In de sport kajak. Hè? En ze weet, gaat hem daar zeker meer over vertellen. En Roger van Paassen, ja, ook een kajakker geweest. Ja, zelfs provinciaal kampioen geweest, maar in Mechelen vooral ook gekend van het echt Mechels theaterpaas. De Mechelaar die al eens naar theater gaat, heeft hem zeker op de planken al zijn staan, hè, Roger?
11: Waarschijnlijk wel, hè. Ja.
10: Voilà. En familie van Herman, op welke manier?
11: Kozen, dat is mijn kozen.
10: Een kozen, dat is in Mechelen zeggen.
11: Ja, mijn vader was de broer van zijn moeder.
10: En gelijk kunnen alle twee goed Mechels klappen, of is dat nog wat dood?
11: Ik ben een echte Mechelaar.
10: Ja.
11: Ons moeder ook geboren en getogen. En ons vader ook geboren en getogen.
10: En hoe zit het bij jou, Herman?
1: Wel, voor mij is dat idem. Mijn moeder was ook een echte Mechelaar.
10: Ja, ze was een zuster van mijn vader. Ja.
1: En mijn vader ook.
10: Ja, mijn moeder was een Van Paassen dan.
1: Ja.
10: Geboren ze in 1943 midden in de oorlog. Waar woonden ze toen?
1: Wij woonden toen op de Zoutwerf.
10: Ah ja. Gekend, hè? Dat zag er anders uit als nou waarschijnlijk.
1: Ze hebben mij laten vertellen later, want ik heb dat niet geweten. De eerste vliegende brandboom is op ons huis daar gevallen.
10: Dat weet de Marcel Kokke zeker nog.
1: Ja.
10: En die straks komt na 11 uur. Ja. Ja, dat is toch wel het een en het ander, hè? Ja. 43 geboren, je weet dat natuurlijk niet, zelf niet veel vanaf. Je lag daar in al weeg. Nee. Was ja, eerst de kennis... in Mechelen, is dat rond 7, 8 jaar dat je naar school ging, of was dat vroeger?
1: Ja, dat was meestal rond die periode van 8, 9 jaar dat je nog wat kunt herinneren. Op de Bartsensteenweg, in de gemeenteschool, de Spreeuwen.
10: De Spreeuwen, ging er gewoon een nummer aan?
1: Ik heb... Nee.
10: Nee, ging er nummer aan?
1: Ik wou nooit meegaan.
10: Allee, ga je nooit niet meegaan wandelen?
1: Ik was een moederskinneke. En ik wou nooit meegaan met de Spreeuwen. Dus ik heb geen numero.
10: Geen numero. En dan heb je toch al met alle moeder in de kajak gezet in het begin, of niet? Nee. Dat had je gedaan.
1: Nee, maar mijn vader en mijn moeder, die in die periode, die ouder wil, die deden haar wedstrijden, motto, cross en snelheid.
10: Amai, dus die waren sportief.
1: En daar moest ik mee naartoe.
10: Ja.
1: Dan zat ik in de zeetkaar bij mijn moeder, op de schoot.
10: En dat was naar, in Mechelen ook? Of?
1: Nee, dat was in Francorchamps. Mijn vader is kampioen van Bergen geworden in Francorchamps op de motto.
10: Dus sportief eigenlijk opgebracht.
1: Ja. Hij had ook graag gehad dat ik zou verder gaan in zijn sport, maar dat zag ik eigenlijk zo niet direct zitten.
10: Nee, en als je moeders kindje was, zal alle moeders misschien ook gezegd hebben, maar dat is maar gevaarlijk.
1: Ja.
10: Is dat bij jou ook zo? Wat gaat er een beetje later gebeuren, Roger?
11: Ja, ik ben van 47.
10: 47. Ja. Maar ja, alle moeder was een zuster. Nee, mijn vader, was een broer van zijn moeder.
11: Ja, ja.
10: Was dat dan ook zo iemand dat zei van pas toep jongen en de titel?
11: Nee, eigenlijk niet. Nee. Maar ik ben geen moeder en geen vader kindje geweest, want ik heb 8 jaar op internaat gezeten.
10: Dat is anders. Hier in Mechelen ook? Of?
11: Ik ben begonnen in Mechelen, in Scheppers. Ja, de broeders van barmhartigheid. Nee, nog niet. Dan was ik nog een brave jongen. En dan ben ik naar verhuisd naar Brussel.
10: Ja?
11: Naar Instituut Saint-Nicolas.
10: Ja.
11: Ook van Scheppers, ook van de broeders van barmhartigheid.
10: Voilà.
11: En daar, dat was de kweekschool van Anderlecht. Hè? Ja. Daar in Instituut Saint-Nicolas. Van Imstata, Jurion, die kwamen allemaal vandaan.
10: Amai.
11: En die werden daar geselecteerd. Ja. En zondags met de wandeling, als we niet naar huis mochten, gingen wij naar de voetbalzijn op de Anderlecht.
10: En nou ja, waren die dan ook sportief?
11: Nee, eigenlijk niet. Nee.
10: En het is misschien daarom dat bij de Herman, dat die meer in die, sportieve wereld is terechtgekomen. Herman, hoe zijn ga in die kano-club eigenlijk terechtgekomen van Mechelen?
1: Wel, wij woonden na de Zuidwerf. Hebben we een aantal huizen gedaan, dat ik niet weet, maar we zijn dan terechtgekomen in de Boetestraat.
10: Ah,
1: Antschool.
10: Antschool.
1: En we hadden vanachter daar een huis. Mijn vader had daar een huis
10: gekocht. Alleen dood zo vanachter wat, hè?
1: Ja. Ja, doodlopende straat, maar de achterkant kwam op de vaart uit.
10: Ja.
1: En ik ging altijd kijken op de vaart naar de kano's.
10: Ja, en van dat de KCC,
1: en de KCC, ja.
10: En hoe is dat de afkorting van Kano Club?
1: Kano Club Mechelen.
10: Ja.
1: En nu is het koninklijke Kano Club Mechelen geworden, he, want die bestaan meer dan 80 jaar. He.
10: En je zag die dat varen?
1: Hoe zeg je?
10: Je zag die varen, die kano's?
1: Ja, ik zag die varen. Ik zeg, dat wil ik ook graag doen.
10: Ja, je waart een meter 68 of 63. En je waart 63 kilo. Op het moment dat je ging echt gaan varen, als je groot werd, is dat de ideale lengte en gewicht voor dat te doen?
1: Je mag niet te groot zijn.
10: Nee.
1: Maar mijn lengte was goed.
10: Een meter 69.
1: Mijn gewicht was zeker goed.
10: 69 kilo, nat geweldig.
1: Ik was een sprinter.
10: Ja.
1: Tegen zwaar gewicht kon ik niet op.
10: Nee.
1: Maar een sprint, mijn specialiteit was 1000 meter.
10: Ja.
1: Dat kon ik echt goed aan.
10: En hebben ze daarop gezien, Herman, dat je eigenlijk wel wat talent op?
1: Ik ben van mijn 14 jaar in de kano-club gekomen. Je moest toen 14 jaar zijn. Nu mocht je tegenwoordig van 8 jaar.
10: Ja.
1: Dat er ook al wedstrijden zijn bij de pupillen.
10: Je moet toch kunnen zwemmen?
1: Ja, en dat kon ik niet.
10: Nee. Oei,
1: nee.
10: Oei, dat heb je dan gedaan.
1: Nee. Dus ik ging met mijn moeder naar die kano-club. En wanneer mocht je lid worden? Als je kunt zwemmen. En ik had schrik van het water.
10: Ja. Ja, dat is ook raar, hè?
1: Dus, maar binnen de 14 dagen kon ik plotseling zwemmen.
10: De Roger zou zijn, mijn ogen moeten zwemmen, knallen denk in een boot. Dat is waar, Roger.
11: En de mannenkels altijd zijn ver, zijn ik ook
10: binnen te varen.
1: Ja.
10: Ongelooflijk, hè?
1: Ja.
10: Ja, maar je hebt dan toch leren zwemmen?
1: Ik kon direct zwemmen. Omdat ik zo graag in de kano zat.
10: In het oud zwembad leren zwemmen?
1: Ja, in het oud zwembad.
10: Ja. En dan begonnen met de trainen. Waren dat veel trainingen op een week?
1: Drie trainingen bij de kadetten. Vroeger 3 trainingen per week.
10: En dat was op de vaart?
1: Dat was op de vaart, ja.
10: Ja. En nooit niet
1: meegemaakt? Na mijn eerste jaar werd ik al kampioen van België.
10: Amai, bij de kadetten. Dat is wel rap, hè?
1: Op 14 jaar.
10: Ja, zeg, de kano en de kajak, zeg, dat verschil is tussen. Want dat is niet zo simpel.
1: De kajak, dat is de K1 en de K2 en de K4. Dat is voor 2 plaatsen en voor 4 plaatsen.
10: Dat is te zingen, dat je de telt
11: niet
10: bij.
11: Ja, dat is niet even de mes.
1: Een kano is een Indianenboot.
10: Ah.
1: En dat is een open boot waar dat je met een halve peddel moet mee varen.
10: Dus je kunt als je loslaat, kun je dat direct doodspringen ook.
1: Ja, dat is een andere discipline.
10: Ja, en een kajak zit er vast dan?
1: Zit er vast in, ja.
10: En wat dan als dat omslaagt?
1: Ja, dan valt het inderdaad.
10: Dan kun je direct dood.
1: Geduwd u eruit.
10: Ja.
1: Ja.
11: Je kunt natuurlijk ook escamoteren, hè?
1: Ja.
10: Dan moet je eens vertellen wat dat is, escamoteren.
11: Dat laat ik hem de kosten doen, dat is heel technisch.
10: Ja, escamoteren.
1: Escamoteren is omkantelen en terug rechtkomen met een pedeltechniek onder water.
10: Onder. En dat er zo nooit niks beleefd op die vaat met die kano's, dat er is hier en niet meer terug geschamoteerd, dat we moeten dan helpen.
1: Op de vaart niet, maar later ben ik ook gaan deelnemen op wildwater in Dardenne.
10: Ja, dat is...
1: En daar is dat wel belangrijk, dat je kunt eskimoteren.
10: Ja.
1: In de rivieren, als je een barrage naar beneden springt en beneden gaat het om, dat je niet moet uitstappen, dat je kunt eskimoteren en verder varen.
10: Ja, Roger, ga kanoën ook, of ga kajakten ook, maar ondertussen al, als je zo'n jaar of 18, 19 was, moet ik al een toneel spelen, of was er nog niet bij?
11: Ik ben toneel beginnen spelen, de eerste keer op mijn 20, geloof ik, bij de Noordster.
10: Ah.
11: Dat bestaat al lang niet meer.
10: Nee.
11: En het eerste stuk dat ik gespeeld heb, dat was Spoken van Ibsen, een heel zwaar gedoe.
10: Een heel zwaar stuk. Ja.
11: En dan heb ik nog eens gespeeld ook in de Stadstheater. En dan beginnen werken en dan is dat op latere leeftijd terug begonnen. Ja.
10: Herman, we gaan na de pauze, want we gaan even een muziekje spelen, het zeker hebben over uw deelname aan de Olympische Spelen. Ja, daar even nog over na pauze, wat gaan we er juist van vertellen. Ja. Dan laten we de lustrers nog even in spanning. Tot ze weet.
12: Radio in 't Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans bij Radio Opsignor.

0: jongens, het is 10:15. We zitten nog altijd samen met Roger van Paas en Herman Nagels, tweevoudig deelnemer aan de Olympische Spelen met de kajak van 68 en 72. Nou, Herman, je moet dat toch wel wat veroveren om dan geselecteerd te worden. Eerst en vooral zo'n kajak. Dat was toen iets anders als ze maar naar zag waarschijnlijk. Of was dat toen allemaal hetzelfde?
1: In principe niet, want de kajak, de K1, K2 en K4 zijn gereglementeerd aan lengte, breedte en gewicht.
0: Ja. Dus, maar wel een andere textuur, want ik had het over een autokajak.
1: Ja, ze worden sneller. Ze kunnen, vroeger, wij vaarden in houten kajaks, ja, die in Denemarken werden gemaakt.
0: Ja.
1: Maar later zijn ze in de polyester, in carbon en nu in alle soorten van modernere materialen, ja, zijn sterker geworden en kunnen ze ook op bepaalde momenten lichter gemaakt worden en de vorm, de snelheid gaat veel vlugger als vroeger.
0: Als vroeger. Dan ja, dat die records misschien ook rapper gebruiken worden. Hè. Zeg, ja, ik heb geoefend om de vaart, maar de vaart was eigenlijk eigendom niet van Mechelen, maar van Leuven.
1: Nee, de vaart was van Leuven en wij moesten daar wel tax op betalen om met onze kano op de vaart te mogen varen.
0: En was dat dan zo gelijk met een vluipplotje dat je moet aanleggen?
1: Ja, dat was zo'n plaatje, ja,
0: ja, ja. Maar dan in de kano.
1: En dan in de kano. En een dijkwachter die deed elke week zijn tour en die haalde u uit water en die moest kijken dat dat plaatje erin gewezen was.
0: Had je last van de boten dan? Dat aan het varen?
1: De vaart was in die periode zeer weinig in gebruik. Het was niet intensief. Laat ons zeggen dat er 4 of 5 vrachtschepen passeerden op een dag.
0: En die gingen van de kant zat en de vissers, gingen, waren die niet kwaad als je dan met een boot voorbij kwam?
1: Ja, de vissers, wel.
0: Ja. Ah, ja.
1: De vissers waren niet zo heppig.
0: Nee. Ze jaagden naar de vis weg.
1: Ja.
0: Ja. Zeg, wanneer kwam dan eigenlijk de beslissing van Herman, we gaan naar de Olympische Spelen. Werd dat zo gedaan of moeten we dan dingen winnen?
1: Tevoren moeten internationale wedstrijden deelnemen.
0: Ah, ja.
1: Een Europese en internationale en een wereldkampioenschap. Wat dat je daar presteert, dan worden geselecteerd om te mogen deelnemen aan de Olympische Spelen.
0: Ja.
1: Dus ik heb tevoren de Europese gedaan, ik heb de wereldkampioenschappen gedaan en aan de hand daarvan,
0: goed gepresteerd,
1: mocht ik deelnemen in Mexico 68.
0: Mexico, de nieuwschool fair, ja, alleen die ras al natuurlijk speciaal geweest zijn, maar je moest dan met een waal, of je mocht dan met een waal in een kajak. Ging dat dan goed?
1: Ja,
0: sprak je goed Frans of sprak je Vlaams?
1: Er waren op dat moment, voor de Olympische Spelen van Mexico, waren er 4 kajakkers die geselecteerd werden, maar er was maar plaats voor 3.
0: Oei.
1: En ik vaarde met een Antwerpenaar, met John Leukemans, in ja, K2. En we hadden ook ons Olympisch minimum gehaald.
0: Ja.
1: En nu werd beslist dat de 3 beste eigenlijk zouden deelnemen in Mexico. Wat is er dan gedaan? Op de vaart werd een selectiewedstrijd gehouden, waarvan dat er 1 wist die niet meeging.
0: Mm-hmm.
1: En we moesten 3 keren 1000 meter varen, waarvan ik 2 keren de 1000 meter won. En 1 keer werd Jean-Pierre Burny eerst, ja, en ik 2e.
0: Ja.
1: En dan hadden we nog Mark Moens,
0: ja,
1: die 3 keer 3e was.
0: Ja.
1: De nationale trainer heeft toen besloten om mij te koppelen met Jean-Pierre in K2.
0: Ja. En viel dat dan mee?
1: En dat was een aanpassing, dat was een jaar op voorhand,
0: ja,
1: dat we samen hebben kunnen trainen.
0: Ja.
1: Alleen natuurlijk was de afstand, Jean-Pierre die woonde in Anserem,
0: ja,
1: en ik in Mechelen. Gelukkig, Jean-Pierre was toen in het leger,
0: ja,
1: in Mechelen.
0: Ah, zo,
1: en
0: ja,
1: zo konden we veel samen trainen.
0: Ja, op de vaart dan
1: ook. Op de vaart ook, ja, ja.
0: Maar dat ging dan. Ja, is het dan naar Ginder gegaan, hè, met de K2, om 1000 meter sprint.
1: 1000 meter sprint.
0: Dat gaat dan, op welke tijd moet doen dat dan?
1: Wij deden dat toen op 3:43.
0: Maar dan is dat toch staaf kapot als je dat toekomt.
1: Ja, ja. Dus, en het is ook op zeer hoogte, hè.
0: Ja, ja, Mexico
1: lag op 2000 meter.
0: En dat is al die geloof.
1: Wij gingen toen ook met de Olympische ploeg gaan, want alle atleten moesten presteren op 2000 meter. Wij deden winterstage op hoogstens in St. Moritz.
0: Ah ja,
1: in de winter. Dat, dat viel dan mee, want daar heb ik ook dan leren skiën.
0: Ja, ah, voilà. Die vliegen in de ploeg.
1: Ja.
0: Zeg, en leefde dat dan met mij, Roger, Toos? Als je weet dat dat verkozen naar de Olympische Spelen gaan?
2: Ja, uiteraard, ja.
0: Ja.
2: Maar ja, dat ben je nog niet gevolgd gelijk tegenwoordig. Hè.
0: Nee.
2: Enfin, al die, vooral het roeien was niet direct zo hier populair. Nee. Dus nou en dan kon op tv wel eens iets zien.
0: Ja, kajakken was dan, ja, je hebt daar een schoen plutschuld, hè, een zevende pluts
1: ja,
0: van de wereld. Dat is dus, ja,
1: ik heb een Olympische diploma.
0: Een diploma gekregen, ja. Inderdaad. Nou, ja. Als je kinderen in Mexico zit, zie je dat in het van? Of blijf je daar altijd in dat Olympisch dorp?
1: Wij hebben daar heel weinig gezien.
0: Ja.
1: Wij moesten iedere dag. Het feit is dat de kajak meestal op het laatste van de Olympische Spelen plaatsvond,
0: ja.
1: Konden wij niet veel vrij afnemen. En wij moesten nog iedere dag gaan trainen.
0: Ja, en maar je waart er wel van het begin bij.
1: We waren wel van het begin
0: bij. De openingsceremonie overloopt dat zo?
1: Ja, dat loopt heel goed.
0: Ja?
1: Ja. Dat is best aan allen in de rangen lopen. Maar dat is wel een vermoeiende dag.
0: Ja.
1: Want je bent de hele dag op de been. Oeps,
0: ja.
1: En eigenlijk zijn we eigenlijk tevreden dat het gedaan is.
0: Dat het goed gaat. En voor de rest was dat goed verzorgd.
1: Ja.
0: In Mexico. Je komt dan terug, want we moeten naar München. In 72 zijn er terug bij.
1: Ja.
0: Terug weer met die dingen zo, gelijk als er vuren.
1: Ja, er is ondertussen in de Belgische Kano-federatie een splitsing gekomen met het federalisme. De Waalse federatie en de Vlaamse federatie werden gesplitst. En ik vaarde met een Waal en op dat moment mocht ik dan niet meer mee varen.
0: Nee.
1: En ik moest.
0: Je moest met een Belg,
1: met een Vlaming.
0: En dat werd dan die Mark Moens.
1: En dat werd die Mark Moens.
0: Ja. Zijn dat mensen dat je nou, allee, dat je achteraf nog teruggezien?
1: Ja, we zien elkaar nog regelmatig.
0: Want
1: Mark Moens, die is dan later nog blijven varen.
0: Ja.
1: En die is dan nog wereldkampioen geworden bij de veteranen.
0: Op 79 jaar in 2022, ja. Dat is toch ongelooflijk.
1: Ja.
0: Wereldkampioen nog geworden.
1: Ja, ik
0: ga je niet veel boot niet meer gezien achteraf, of wel?
1: Ik ben spijtig genoeg voor de volgende Olympische Spelen na
0: München.
1: Ik had nog kunnen gaan, ja.
0: Ja.
1: Ben ik geschorst geweest.
0: Ja.
1: Een jaar. Ongehoorzaam geweest tegen de federatie.
0: Oei.
1: Ja.
0: Ja. Zijn Mechelaar zijn jongen. Ja. Ja. Ik zat te dood, ja.
2: Maar pas op, de familie Nagels is nu bezig. Herman is nu bezig met zijn kleindochter
0: te leren,
2: aan het opleiden. Want ik woon op de vaart
0: en
2: ik heb hem er al dikwijls mee bezig gezien.
0: Ja.
2: En hij is al aan het gereed maken, ik weet niet van wat, maar we gaan verschieten pas.
0: De familie Nagels, is dat familie van de van meubelfabriek?
1: Nee.
0: Nagels, nee.
1: Nee.
0: Maar, ziet, maar we gaan nog verschieten van de dochter.
2: Nog, ja,
0: maar,
2: de kleindochter.
0: Ja. De Mechelse Kano-club heeft al 10 mensen afgevaardigd op de Olympische Spelen. In 11 Olympische Spelen. Dat is toch wel. Dat is waarschijnlijk de club die al het meeste mensen heeft afgevaardigd op de Olympische Spelen.
1: Momenteel wel, ja.
0: Ja, en is daar, was dat een uitzonderlijke prestatie bij van een banaan Madulle van vierdes of derdes? Of
1: wel, we hebben in de beginperiode, als ik gestart ben met de kajak op mijn 14 jaar, hadden wij de wereldkampioen, Rick Verbrugge.
0: Amai.
1: Die is in wereldkampioen geworden.
0: Die coiffeur toch niet? Rick Verbrugge,
1: dat is
0: dik.
1: Ja, en dat is ook met een trainer geweest.
0: Allee.
1: Ja.
0: Maar na zijn de trainer van de kleindochter.
1: En nu ben ik trainer van de kleindochter.
0: En doet ze het goed?
1: Ja. Momenteel is het ook. Ja, ik denk dat ze het gaat doordoen.
0: Allee, vooral.
1: Ja. Haar techniek is goed.
0: In orde.
1: En ze doet het graag. Ik zie het echt wel.
0: De opvolging is verzekerd. We gaan al half elf nog een beetje verder.
1: Ja.
0: En, maar je is toch een beetje muziek.
3: Nieuw in Mechelen. Herboutique, het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
4: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
5: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. En een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
3: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be. Van 6 tot 21 juni loopt bovendien de tentoonstelling Tussen taal en beeld met Jeff Verbinnen en Dirk Huygen. Ontdek schrift, typografie, boekillustraties en druktechnieken in hun authentieke context. Het geheel wordt omkaderd door recente glassculpturen en schilderijen van Marleen. Elke zaterdag en zondag van 2 tot 6 tijdens weekdagen op afspraak.
6: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en ruimplus.be.
0: In de problemen met uw toestellen van uw oorzaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo.

0: energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij.

0: NVA aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verhuis van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Verhuisteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verhuisteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
1: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
2: Edde een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Barradio Op Senior. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepost. Allee, tot binnenkort, hè, mannen.
3: Altijd oldies. www.opsenior.be.
4: Radio Op Senior.
3: Altijd oldies.
5: Goed, mensen, we zijn alle 11 gepasseerd en we zitten hier nog altijd met Herman Nagels. Twee keer het deelgenomen aan de Olympische Spelen kajak in 68 en 72. En Roger van Paassen, ook kampioen geweest van de provincie.
6: Provinciaal kampioen K2.
5: Hoe ver hebben we dat in het water moeten stoppen om te winnen?
6: Daar wordt niet over geklapt.
5: Nee, maar alleen, dat was dus toch een sportieve kosmos, zal ik maar zeggen. Ja, zeg, München, dat was toch wel iets speciaals. Want 72 München, als de mensen over 72 München horen, ja, dan denken ze aan de Zwarte September en aan de terroristen. Hebben dat meegemokt daar in München?
7: Ja, in het Olympisch dorp waar dat wij verblijven, aan de overkant van ons appartement, daar was het appartement van Israël.
5: Oei.
7: En door mijn kamer, alleen door de venster, heb ik gezien, want wij mochten toen niet buiten, heb ik die gijzelnemers kunnen zien.
5: Ja.
7: Ja.
5: En is dat voor de rest in dat dorp weer dat veel over geklapt? Of waren er mensen die schrik krijgen? Of zijn er naar huis gegaan? Of hoe is dat?
7: Tuurlijk, heel de Olympische Spelen heeft een hele dag stilgelegen.
5: Ja.
7: En toen werd er zelfs beslist om eigenlijk met te stoppen en niet verder de sport gaan te doen.
5: Maar toch hebben ze het gedaan. Het gedaan.
7: Maar toch hebben ze beslist om zanderdags verder de Olympische Spelen af te werken.
5: Ja, ze waren er in het dorp zelf niet, maar dat waren wel doorbouw.
7: In het dorp zijn er gijzels geweest, gijzelingen geweest.
5: Wie waren dat dan? Israëliërs?
7: Israëlieten. Die Israëlieten die zijn gegijzeld.
5: Ja.
7: Ik denk een stuk of 6. Die zijn meegenomen met de gijzelnemers. En die zijn afgeleid naar een vlieghaven. Die eiste daar een helikopter. Maar ze hebben de Duitsers hebben de helikopter laten ontploffen.
5: Allee,
7: ja.
5: Met die Israëlieten en alles in?
7: Alles
5: met alles erin?
7: Ja.
5: Godverdomme.
7: Ja.
5: Ze zijn toch kerels.
7: Ze zijn veel doei geweest.
5: Ja. Allee, maar voor de rest hebben dan toch kunnen weer tegen tenden aan misschien meer die alle dingen kunnen doen.
7: Ja, wij hebben gewoon verder kunnen varen en we hebben daar ons ding verder gedaan. Spijtig genoeg hebben we met Mark Moens maar de halve finale daar kunnen halen.
5: Ja, de herkansingen nog gedaan?
7: De herkansingen gedaan,
5: ja.
7: We zijn niet in finale geraakt.
5: Nee, maar was dat dan omdat de anderen beter waren geworden? Of vonden dat Gelle wat minder veel waard?
7: Nee, we hadden een berekening gedaan. Toen konden dat vroeger nog berekenen welke plaats dat je moest halen om gemakkelijk in finale te geraken.
5: Ja.
7: Om gemakkelijk tussen haakjes.
5: Ja.
7: Zo gemakkelijk is het allemaal niet.
5: Nee.
7: Maar we hadden gedacht, als we nu tweede varen in onze reeks, dan komen we in een gemakkelijke halve finale.
5: Ja.
7: Maar dat heeft ook te maken wat uw deelnemers ook rekenen.
5: Ah ja, die rekenen ook op,
7: en
5: natuurlijk.
7: Daar is het mislukt.
5: Wat misrekend.
7: Misrekend.
5: Ja.
7: En we lagen in een halve finale met de Russen, de Romeinen en de Tsjechen.
5: En
7: dat waren ploegen waar dat we niet konden tegenwinnen.
5: Nee.
7: En we lagen eruit.
5: Ja, die Tsjechen en die Romeinen, dat zijn een opbouw die dat goos zijn. Hè?
7: Ja, de Russen waren op het ogenblik zeer, zeer sterk daar. Ja,
5: maar die mogen niet meer meedoen, dus dat is al, die zijn er al op na.
7: Ja.
5: Ja, dus gaan zoeken een beetje rijke werkbaar. Ja.
7: De Russen en ook de Oost-Duitsers. De Oost-Duitsers waren ook Russen eigenlijk, ja. In feite, in die periode. Hè.
5: Maar

0: merkte dat eigenlijk als je in die boot zit. Doe vuisten plus dat je op die moment aan het varen zit. Zie je dat of voelde dat of weet dat?
1: Ja, je kunt dat op 10 centimeter na kunnen dat niet zeggen, maar je kijkt al eens zijwaarts en dan zie je op welke plek dat je ligt. Hè.
0: Ja. Ja, dat is toch niet zo simpel, hè? Nee. Zeg, Payette, moeten ze dat dan letten? Is dat dat zingen? Werd dat in doorgaven of zeggen ze door maar op?
1: Uiteraard. Ja, uiteraard, toch? Ja. Je gaat dan niet alles buffelen, nee. Wat er voor geschoteld wordt. Nee, je krijgt je dieet wat dat je mag eten.
0: En wat vond je, ja, dat is misschien een moeilijke vergelijking, omdat je dat met die terroristen zit, maar wat vond je eigenlijk voor jezelf op sportief vlak het aangenaamste? Mexico of München?
1: Ik vond Mexico, omdat we er ook 3 keren zijn geweest.
0: Ja.
1: Ben we voor de Olympische Spelen daar geweest.
0: Ah, ook nog.
1: Een training daar, tijdens de Olympische Spelen. En hebben we het geluk gehad, na de Olympische Spelen was het wereldkampioenschap daar.
0: Ja, ah ja.
1: Dus ik ben
0: drie keer
1: in Mexico
0: nu geweest. Dat wereldkampioenschap, dat heeft ook goede resultaten gehad?
1: Ja, maar niet in de finale.
0: Niet in de finale, maar
1: alle finale.
0: Hoe zie je dat als het minder dingen
1: toen,
0: dan de Olympische
1: Spelen? Toen was
0: Spelen,
1: ik al of? Gekoppeld, niet meer met Jean-Pierre Burny. Ik was toen gekoppeld weer met Mark Moens.
0: Jean-Pierre Burnies, wel naamgeld.
1: Jean-Pierre Burnies was iets krachtiger.
0: Ja.
1: Is ook wereldkampioen geworden.
0: Ja, is wereldkampioen geworden. Absoluut. Ja, goed. Bij jou was het rapper gedaan met de Roger?
2: Ja, omdat ik wou aan die diëten niet zo direct beginnen.
0: Nee.
2: Dat zag ik zo niet zitten. En ik dacht van, het is goed geweest, finir en beauté.
0: En beauté,
2: dacht
0: voilà.
2: Ik, ja.
0: En ook niks gedaan in de watersport.
2: Niet meer op het water, nee.
0: Dus dan zult op de planken gaan staan.
2: Allee, dan op de planken en voetbal ook nog, hè? Voetbal, hè?
0: Ja. Wat ben je gespeeld?
2: Bad Mechlinia.
0: Ah.
2: Maar pas ook met een paar reizigers, hè?
0: Ja, ja. Die mochten erbij.
2: John Gilles, in de ploeg.
0: Ja.
2: Een goede reiziger.
0: Ja, dat was
2: ik zijn gewoon bevriend met De Krol,
0: Jean-Pierre
2: Avrals. Ook
0: nog
2: een icoon van de reiziger.
0: Niet groot, maar.
2: Nee. Ik ben wel een kakker, maar ik heb niks tegen de reizing. Bart, dat weet
0: je. Allemaal niet zet, natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk, ja.
0: Nee, we komen over hier.
2: Ja, wat
0: is dat? Je moet elkaar de zon kunnen zien.
2: Ja, absoluut. Trouwens, ik ga naar de reizing, niet voor de voetbal. Vet lekker, hè.
0: Vet goed eten, dat is. En daar van gaan nooit geen voetbal-minded geweest?
1: Ik heb wel gestart ook bij de kakkers. Ik ben de jeugd, dus 11, 12 jaar, zo heet. Maar ik was een individualist.
0: Ja.
1: En ik gaf die bal niet af.
0: Nee.
1: En dat zagen ze niet graag.
0: Nee.
1: Ik mocht meer op de bank zitten dan dat ik mocht zotten.
0: In een boot heb je dan minder last van natuurlijk. Je moet dat een boot niet afgeven. Je mocht een baai hebben.
1: Ik kan moeilijk tegen mijn verlies.
0: Ja. Zeg, we gaan eens een keer een paar, hoe moet ik het zeggen, dilemma's verschotelen. Is één of dat je dat kunt op antwoorden. In de vaat mogen zwemmen of verbuiden in de vaart zwemmen? Wat zou je gaan beslissen?
1: Ik zou beslissen in de vaart zwemmen.
0: Ja. Dat mag wel op het ogenblik.
1: Nee,
0: eigenlijk
1: niet, dat mag niet.
0: En van wat zou dat staan dat niet mag?
1: Wegens hygiëne of ook het verkeer van de scheepvaart is verdubbeld tegen vroeger.
0: Je speelde vroeger ook in de vaart, of niet?
1: Hoe zeg je?
0: Ging je vroeger spelen of zwemmen in de vaart?
2: Ik heb heel mijn jeugd in de vaart gezwommen.
0: Ja?
2: Mijn tante woonde aan de oude in vaart.
0: Ja?
2: En trouwens, nu wordt er nog gezwommen. Hè? Die kloon aan de vaart.
0: Ja,
2: en de politie rijdt met oogkleppen voorbij.
1: Trouwens, in mijn periode aan de kanoclub, daarnaast was een café. En dat was dan een overzet.
0: Maar daarna die
1: aan
0: dingen
1: de kabel.
0: Die pizzeria.
1: Ja,
0: dat
1: was een café van Lamot.
0: Ah, ja.
1: En de kanoclub, daarnaast, dat was eigenlijk ook een stapelplek van Lamot.
0: Ja.
1: Wij hebben dat vroeger, stonden daar biervaten. Om transport te doen met de vrachtschepen.
0: Ja.
1: Maar de club heeft dat dan kunnen huren.
0: Ja.
1: Daar was een indie-café beneden in de kelder, waren kleedkamers. En daar kost je omkleren om gaan te zwemmen.
0: Ah, zo. Voilà.
1: Dat werd vroeger toegelaten.
0: Ja, vroeger mocht dat dan. Ja. En dan kwamen ze ook zo op een vlot of op van die opblaasbare boetjes of zo. Alles erop.
1: Alles mocht.
0: Ja.
1: alles mooi.
0: Zeg, nou is er tegenwoordig nog op de vaart van thuis hoe je te doen. Hè? Daar allemaal zo'n caravanneke stonden en tent en wat weet ik allemaal.
1: Ja, ja, dat is onze jaarlijkse propagandawedstrijd. Vroeger werden er wedstrijden georganiseerd internationaal. Maar aangezien dat de vaart te smal is, 30 meter, en je moet 7 meter hebben of 9 meter tussen elke boot, kwam dan niet mee. De vaart is maar 30 meter breed. En ook is er dan aan zijn winkel gekomen, ja, waar dat ons club het wereldkampioenschap heeft ingericht.
0: Ja.
1: Dus alle internationale wedstrijden zijn nu op Hazewinkel.
0: En niet meer op de baan.
1: Daardoor niet meer voor de Kamerclub.
0: Ja.
1: Wat is er gebeurd? We hebben een propagandawedstrijd gaan inrichten, ja, waar dat alles toegelaten is.
0: Ja.
1: Ik bedoel, een jongen
0: en een meisje, creatief eigenlijk.
1: Een oude en een jongen.
0: Dat mocht allemaal.
1: Vader en moeder, dochter, ja, en vader, alles mag.
0: Ja, okay.
1: En dat is een geweldig succes.
0: Een geweldig succes, ja, ja. We wonen daar juist over en we horen dat altijd, maar we vinden dat altijd plezant, ja, dat dat gebeurt. We gaan nog muziek spelen, maar dan is eentje kezen, Roger. Een nummerke.
2: Een nummerke, ja, kezen. Dan, wat mij betreft, wordt dat André Hazes.
0: André Hazes.
2: Ja.
0: En heb je nog een werk?
2: Ik ben aan het denken, want ik vind ze allemaal... senior, hè, senior, hè?
0: Ja, senior, ja.
2: Ik zou zeggen,
0: altijd een beetje uit.
2: Ja,
0: ja. Oké, okay, dat gaan we doen.
3: Radio in 't Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans.

0: Toen mensen een kwart van jaloers, het is gevlogen, hè? Want iedereen presteert toch maar juist. En ja, ja, het is al ver gedaan. Ja, we gaan even. We zitten natuurlijk nog altijd aan tafel met Herman Nagels, hè, Olympische Spelenman van de kajak in 68 en 72, de Olympische Spelenman, dat is goed gezegd.
1: Dat is goed gezegd. Ja.
0: En natuurlijk ook Roger van Paas, ook nog kajakker, nadat hij nog geshopt en vooral ook toch Tony Hill gespeeld. Toch even verder, maar verder gaan met de dilemma's als we nog tijd hebben. Een beetje zien dat je ook Mechels kunt, hè?
1: Ja.
0: Ja, dan moeten we natuurlijk. Verde Vas, wat zou dat kunnen zijn? Verde Vas.
2: Dat is voor de vissen.
0: Ja, is dat? Ja,
1: voor de vissen. Verde Vas.
0: Ja, wat is dat dan eigenlijk? Weet je dat ook?
2: Pirikers, rooie pirikers.
0: Ja, met muggenlarven, maar dat zijn allemaal pirikers.
2: Ja, pirikers.
0: Ja. Ja. Ja. Ook nog met gevist op de vaat, of niet?
1: We gingen dat vissen op de vaat.
0: Ja?
1: Nou, we gingen dat uit de vaatschip.
0: Ja, op de vaatschip.
1: En dan,
0: ja. En dan gingen we vissen.
1: Ja.
0: Ja, ik ging hier even die vissen niet vastpakken, maar allee.
2: Ja, dat waren stekelbaarse doziers, hè?
0: Ja, ja. Juus, wacht, hè. Juuske van Maranta. Juuske van Maranta.
2: Juuske van Maranta.
0: Juuske van Maranta. Dat is zo'n noodroep, zo. Meer zo'n een ja, maar wat zou er van wezen zou dat kunnen geweest zijn?
2: Juuske van Maranta.
0: Als ze zei van, bijvoorbeeld... potverdekken aan het Juuske van Maranta.
2: Ja.
0: Maar wat zou de, wie zou dat dan zijn, Juuske van Maranta?
2: Juuske?
0: Jezus van Maria.
2: Van Maria, ja.
0: Voilà,
2: ja.
0: Dat is Juuske van Maranta.
2: Juuske van Maranta, dat is...
0: Maar wat die Maranta ja. komt, dat weet ik niet. Maar ja, goed. Assereren. Als je school verassereert.
2: Verzekeren.
0: Ja, ja. Maar ja, assereren, dat is ook niet overal gezegd, hè. Assereren.
2: Assuransen, hè.
0: En assuransen, ja. Inderdaad. De velkes. Wat was dat, de velkes? Pas van alle jeugd en alle schuldtaat.
2: De velkes.
0: Gaat de velkes en gaat de kalisje tienen?
2: Het college in de Atenee.
0: Voilà. Ja. De kalisje tienen, dat waren de broeders en de velkes waren de stadsschulen.
2: De stadsschulen, ja.
0: Ja, en dat kwam eigenlijk van de Velkersstraat. Dat was de eerste stadsschool.
2: Zal Emmel hier nee nog eten.
0: Ja. Voilà. En de Kalichetine, weten we dat in zaten? Waar we toen eerst spelen in de Tessenstraat.
2: Ah ja? Ja. Ah ja, dat is waar. Ja, dat is
0: daar zaten de Kalichetine. Hè. Een garde. Een garde. Of een gardeville.
1: Een gardeville, police.
2: Een police,
0: ja. Een police, inderdaad. Een veldwachter.
1: Een gendarme.
0: Een gendarme. Een gardeville. Hè. Lopen, de gardeville.
2: Ja,
0: dat kennen we nog, hè. Dat is moeilijk, hè. Dat zijn jonge bonen zonder vijzen. Jonge bonen zonder vijzen.
2: Een vijs, dat is een vaars, dat is een koe die nog niet geen geworpen heeft.
0: Ja, maar het is bij de bonen dat je moet zien.
2: Ja, het is
0: als
2: de bonen
0: kust, dan moet je dat zo...
1: aan de kant. Een vijzoot halen.
0: Een vijzoot halen. Dat is
1: een draad.
0: Een draad.
2: Die bonen zo helemaal.
0: Ja, waarvan kust die bonen niet? Een toespel.
2: Ja.
0: Ja.
2: Een toespel, hè.
0: Is dat niet goed vloms? Moeilijk, hè. Ja, voilà.
2: Wat gaat er met toneel ook last van? Ik heb van zijn waard toe te graag.
0: Ja. Moet er een toespel
2: hebben. Ja, toespel.
0: Maar dat is een goede vloms. Een veiligheidsspel.
2: Een veiligheidsspel. Ja, ja.
0: Maar mensen zeggen dat niet meer.
2: Nee.
0: Zeggen een toespel.
2: Een toespel, ja.
1: Ik zeg nog altijd een toespel.
2: Een toespel, ja.
0: Amai, die na van de vijf.
2: Amai, die na praas.
0: Ja, die na wat doodgezet. Die na van de vijg. Amai, het zal nog gettenke varen.
2: Amai, ze gaan het al verscheten.
0: En dat gettenke, dat is dan?
2: Het gat, hè.
0: Een gat, hè.
2: Ja.
0: Amai, dat is er juist verscheten, maar we gaan er allemaal af. En de rest is niet zo gemakkelijk, zo, hè. Dan vijgt ze gat bij een kluntje nul.
2: Ze
0: spreekt
2: een gat met een kluntje nullen. Ze spreekt... Ze hebben geen geld van wijspapier te kopen.
1: Ulle is kolen.
0: Ja, voilà.
1: Ja.
0: Dat vecht ze gat met een kluntje nullen.
2: Een kluntje nullen?
0: Met een kluntje nullen. Dat vecht ze gat met een kluntje nullen. Nou, ik heb het gezegd.
1: Dat wel mee. Je gaat dat vijgen mee.
0: Ja, maar dat heeft een betekenis.
2: Dat je geen centen hebt
0: vijgen. Nee, helemaal niet. Helemaal anders.
2: Oei.
0: Nee. Oh, maar dat vijgt ze gaat meer kluntje nullen. Dat spreekt van... zelf. Dat vecht zich aan peplunch in de lucht. Dat zeg ik niet. Ja, ik heb het moeten zoeken in de woordenboek van Didus.
2: Ja.
0: Daar staat dat in. Ik had het nog nooit niet gehoord, maar ik vond het wel eens goed.
2: Dat is ik ook nog niet goed.
0: Je had het wel, we zitten er wel goed thuis. Hè?
2: Ja, zonder duil.
0: We gaan nog een beetje dilemma's, hè, want wat er allemaal in gaat, hè, in de vaatzwemmen. Ja. Als je met Keze naar congé gaan, in Dardenne, naar Dardenne of naar de Zee, wat ga je dan pakken?
1: Naar de Zee.
0: Het is met dat water.
2: Naar de Zee, sowieso.
0: Ik had dat gepast. Ik zeg,
2: die als ik in Dardenne zit en begin te regenen, dan stap ik terug in de auto en ga ik naar de Zee.
0: Ja, allee, brood, dat is goed. Naar de televisie zijn of naar de radio luisteren?
1: We kijken veel tv.
0: Ja?
1: Ja. Maar de radio staat in de dag ook wel op.
0: Ja.
1: Ja.
0: En bij jou ook.
2: Radio op, senior.
0: Ja, en tegenwoordig ook Volksradio.
2: En Volksradio er ook bij.
0: Voilà,
2: voor de Vlaamse chansons.
0: Ja, ik heb twee radio's nodig.
2: Ik heb twee radio's nodig, ja.
0: Ja, voilà. Goed. Dan in de NOF zitten of in de NOF werken?
1: In de NOF zitten.
2: In de NOF zitten, sowieso.
0: Ja? En wie doet dan het werk in de NOF? Moeder de vrouw.
1: Ja.
2: De Loveneer.
0: En de Loveneer. Ja, ga eens even dat geld citeren, want mijn kajakker valt niet veel te verdedigen.
2: Ja, maar ik heb geen Loveneer meer. Nee.
0: Dat is het anders. Dat is goed. Als je naar tv naar de sport zee, en je moet kiezen tussen een voetbalwedstrijd of een koers, wat kies je dan?
1: Ik kijk graag naar koers.
0: Ja?
1: Ja, meer als dan voetbal.
0: Toch wel?
1: Ja.
2: Ik genies voetbal, maar vooral veldrijden. Vind ik enorm interessant.
0: Wat vind je?
2: Veldrijden.
0: Ah, veldrijden.
2: Veldrijden, de cross.
0: Ja. Maar ja, veldrijden, ik heb het idee dat eens als er een van vuur had, dat hij altijd van vuur blijft draaien en dan is het gedaan.
2: Ja, maar dan is het inderdaad als de beste in mij meeraaien, dan is er wel koers.
0: En de koers vind ik goed, dan is het 20 kilometer, maar dat vuur zat toch met elkaar een babbeltje slagen.
2: Ja, van als een tv begint te draaien, dan raaien
0: ze. Voilà, ja. Mechelen na of Mechelen in de jaren 70?
1: Geef mij maar Mechelen in de jaren 70.
2: Voor mij ook Mechelen in de jaren 70.
0: En wat is dat, wat mocht dan het verschil?
1: Ja, meneer Van Otto dat op de grote markt wat Pauline fruit gaan halen.
0: Dat was toch anders.
1: Ja.
2: Dat is kokaar stoppen voor uw kaas en dan van Maremas in strutje ook voor de duim.
0: Ja.
2: Dat is toch wel gemakkelijk.
0: Ja, maar dat zouden we niet kunnen met zoveel lotto's. Nee, toen waren er ook nog zoveel lotto's niet. Zeg, en heb je dan ook geen kompassen gehad met die agent dat er op de grote
2: markt... Op de grote markt in dat kortje, ja.
0: Om de 2 uur een andere, want die kost het niet af van de smuur.
2: Ja. En dan hadden we de grote met die jongen die dat zogezegd de parkeerwachter was. Die had daar rondleiden.
0: De broer van de Reisinger trouwens.
2: Ah. Van de Reisinger.
0: Ja.
2: Dus
1: hadden we nog
2: een
1: kind?
2: Ja,
0: met zijn stok. Ja, de broer is nog niet zo lang dood trouwens. Ook niet. Zo.
2: Ja, dat
0: dus
2: is...
0: toch levert de jaren 70.
2: Eigenlijk wel, ja.
0: Ook van op café te gaan of zo? Nee, dat deed ik al niet.
2: Jawel.
0: Ja?
2: Allee, ik wel.
0: Aan de stamcafé?
2: Toen? Dus in Barcelona was het meest een café. Ja.
0: Aan de
2: het grote, ja.
0: Ja, en bij
1: jou? Nee, ik ging niet op café.
0: Nee.
1: Bij enkel in de club bleef ik wat plakken.
0: Ja.
1: Maar
0: voor de rest ging ik café.
1: De rest ging ik niet uit.
0: Nee.
2: Daarom dat ik geen topsporter geworden ben. Te veel café, te garen eten.
0: Voilà. Een boksring, alleen een bakkering, of een filipeur?
2: Een boksring.
1: Een boksring.
0: Een boksring, ja. Geen last van de
2: met een patat in de pellen, nou joh.
0: Ja, lekker. Je werd niet veel in mij geëten, hè?
2: Ja, maar vroeger gaven ze dat dan aan het Zennegat in de Zennehoeven.
0: Ah, ja.
2: Daar konden elke eerste donderdag van de munt boksering gaan eten. Ja, ja.
0: Ook gedaan, hè?
2: Ook gedaan, ja.
0: Als je op vakantie gaat, met een boot of met vliegtuig?
1: Ja. Met een boot.
0: Ja?
1: Ja.
2: Vliegtuig.
0: Wel ja, maar dat is dan verschillend. Je zult apart moeten op vakantie gaan.
1: Ja.
0: Jonge heren, we zijn aan het eind van ons programma. Maar Herman Nagels, die mag nog een leken kiezen. Herman, voor te besluiten.
1: Ah, wel, ik zou leken nemen van Wiltura.
0: Aha, mooi. Ook te belusten op Volksradio trouwens.
1: Ja. Mijn weg.
0: Alleen gaan, heb je dat genoemd. Hè? Maar het is My Way.
1: Ja,
0: My Way. Prachtig nummer, hè.
1: Prachtig.
0: Ja, dat is waarschijnlijk ook wel een beetje, hè, wat je zei, dus die voetbal, dat sport, die kajak is meer op aan van alleen, aan de weg gaan.
1: Ja.
0: Past gewoon, hè?
1: Ja.
0: Bedankt, Herman, voor vandaag eten zijn. En dat te vertellen over die Olympische titel, ja, alle titels. Ik vind genoeg, als je als Belg kunt gaan, dan zijn er eigenlijk al, ja, een titel wijd. Alleen als je maar kunt naar de Olympische Spelen.
1: Ja, buiten dan mijn kampioenentitels nog, ja, allemaal, voilà, nog.
0: Ja, ja, Belgische.
1: Maar, ja, Belgische titels heb, ja, ik er heel veel gehaald, ja, op alle afstanden.
0: Ja, voilà.
1: Maar ik heb een zeer mooie jeugd gehad, ja, ja, in de Kaalhout.
0: En dan nog een kleindochter deed dat ook misschien.
1: Ja, ja, in de kleinzoon. Wij gingen in de kleinzoon.
0: En ook, ja, Roger, bedankt voor vandaag tot eten te komen. Het gaat er nog goed met Toniel. En ja, alleen Toniel, ja, regisseren.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: En tot de volgende keer. Mensen, okay, blijft zitten, want ze weet, komt nog de Marcel Kokka.
1: Dank u.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 11 uur.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien wat bij plusplafonds. Wat we zetten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie die op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
3: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
3: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
4: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Dienstensteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
0: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Brühl 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Brühl 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
5: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
6: Op zoek naar een betaalbare afsluiting? Voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
7: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat. Donderdag 4 juni is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten. Samen met de muziek van Yves Calders. Inkom 6 euro. Taart en koffie inbegrepen. Balcazar. Donderdag 4 juni tussen 2 en 5 uur in het Mechelse Cultuurcentrum onder den toren.
8: Och, kijk. Beerput vol of riool verstoopt? Als het begint te zwalen, moet je bellen.
9: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
8: is Lazarums vlakbij.
9: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
8: Lazarums.
9: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
10: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
2: Radio op Senior. Altijd oldies.
3: Voilà mensen, het is zo dat er een evengast is aangespeeld bij ons aan de micro. En dat Herman Nagels en Roger van Paassen juist zijn buiten gewandeld. En ben me plots gemokt voor niemand minder dan Marcel Kokke. Die vandaag weer al live en kicking aanwezig in onze studio. Hartelijk welkom, Marcel.
4: Hartelijk dank dat ik uitgenodigd word en mag komen. En goeiedag, goeiemorgen aan alle Mechelaars en Mechelassen.
3: Voilà. Zeg, het is weer al een goed begin van het jaar geweest, met af en even een boek, hè?
4: Jongens,
3: je de taart gaat voor hem zelf te lezen.
4: Dat is een geweldige verkoop geweest.
3: Ja.
4: Het was wel allemaal nieptekes.
3: Ja.
4: Dat moet het 2 weken vroeger af zijn, maar ja, dat gebeurde van alles. Dat machine was kapot en dat machine werkte niet en die auto stond in pan. En wat weet ik allemaal. Les excuses sont faites pour y s'en servir. Maar in elk geval, op de 22 december geloof ik, was een boek in de winkel in Mechelen.
3: Ja, en het is de nieuwe gids voor Oud-Mechelen.
4: Ik ben gaan aantekeningen zetten. Jan Kribbels eerlijk gezegd, in de boekenwinkel Salvator. En ik heb dat tussen 11 en 2 uur de mensen stonden aan te schoven, letterlijk.
3: Ja. Maar dat is goed, hè? Is toch tekent dat dan nog echt gewild
4: ik
3: is,
4: weet niet hoeveel aantekeningen dat ik gezet heb.
3: Nee.
4: Maar als we namiddag zo'n 2 uur weggingen, had de boekenwinkel nog een tiental boeken in voorraad.
3: Oh. Maar eigenlijk is het een boek, Marcel, het gaat over een aantal stadswandelingen.
4: Ja,
3: maar in die wandelingen zitten een hele hoop diverse en plezante dingen verwerkt.
4: Ja, er zitten verhaaltjes tussen, ja. Er zitten anekdotes tussen. Er zitten dingen die iedereen weet, er zitten dingen die niet iedereen weet. En de ene gaat zeggen, ik ken nog het. En de andere zeggen, dat staat er niet in en zo. Dus, maar dat is een boek die kun je lezen zonder dat je rondloopt.
3: Ja.
4: Dat is een boek die je kunt lezen in stukken.
3: Ja.
4: Je kunt zeggen, ik kan dit bladzijde lezen, dat gaat over, ik zeg maar heet, over Azuakerk.
3: Ja.
4: Dat zijn een paar bladzijden, ik weet niet hoeveel, 4, 5. En dan lezen ze die avond, dat woord, en dan gaat hij slapen en dan droomde van Azuakerk.
3: En zijn er dingen aan toegevoegd ten opzichte van de vorige uitgave? Want ja, dat is een hele lange lijn ook al eens wat.
4: Een tekst is voor een groot deel er zijn. Ja. Het is vorige uit deze. Het boek is oorspronkelijk verschenen in 1989.
3: Al een klein, hè?
4: De tweede druk is 1989, maar die was gelijk aan de eerste. Toen zei dat er dingen die verdwenen waren, eruit waren. Verdwenen was het folkloremuseum dat dicht was en de kantschool.
3: Ja.
4: Dat waren 2 dingen die verdwenen waren. Maar om toch verschillen te maken met de eerste deze, was er een katernpap drukwerk bijgevoegd en dat ging over de fusiegemeente.
3: Ah, ja.
4: Elke fusiegemeente kreeg een paar bladzijden, maar dat maakte het een boek dikker, maar eigenlijk niet interessanter als gids van Mechelen.
3: Nee, ja.
4: En nu zijn die gefuse gemeenten er weggevallen. In feite was dat vrij moeilijk om daar een wandeling in te leggen. Dat was weer maar buiten de richting. Maar al wat veranderd is in Mechelen in die tijd. Gebouwen die gerestaureerd zijn. Margaretha die verhuisd is, vergeet te zeggen.
3: Ja.
4: Gebouwen die verdwenen zijn. En de zeerieder, de brouwerij van Chevalier Marais is weg. Dat is allemaal opgenomen.
3: En foto's ook, andere foto's?
4: Allemaal andere. En allemaal in kleuren, behalve als er niet in wit-zwart bestaan. Maar het zijn bijna allemaal, op 90% zijn het allemaal nieuwe foto's.
3: En wat is het verblad?
4: Die Luc van Nooyland gaan maken is.
3: En wie heeft het verblad getekend?
4: Dat is een Lito, denkelijk.
3: Ja.
4: Of een graveur, een etsel of een graveur. uit de 19e eeuw.
3: Amai, schoon, hè?
4: Ja, ik heb die nog ergens liggen.
3: Met nog deurwerk op de dingen, op ja, de touwen.
4: Ja, ja, ja,
3: ja. Ja, ja, het is echt een heel schoon uitgave natuurlijk.
4: Ook op goed papier gedrukt, ja. met leeslint in. Dus als je s'avonds gedaan hebt met lezen, kun je dat niet op de goede plek.
3: Ja, je moet af een bladwazer niet zeuken. Zeg, en Carla de Keulener en Paul Delbare wezen dat eigenlijk?
4: Dat zijn twee stadsgidsen.
3: Ah, die hebben mij geholpen.
4: Die ik al jaren ken. Ja. Carla kende ik al van als ze nog als maar zeggen, een kind was. Die is zo oud als mijn dochter. En dan de polderbaren heb ik leren kennen met de gidsencursussen. En ik heb jaren contacten mee gehad en kende die ook. Die zat ook in bestuur van de oud-uitkundige kring. Dus ik kende die al, ja, ik weet niet, 30, 40 jaar zeker. En dat is een man die was leraar, middelbaar onderwijs. Een zeer beslagen man. Die eigenlijk, ja, moet ik zeggen... Die Mechelen ben als een goed kende als ik.
3: Ja.
4: Stamde af uit de Mechelse familie enzovoort. Ja, en, echt,
3: en die hebben dan de avondboek ook nagezien en gezien waar dat ze konden dingen verbeteren.
4: Die twee vrienden hebben bij mij elk twee wandelingen doorgegaan. Oh, ja. Omdat ik was de laatste jaren niet meer fysiek in staat dat nog te doen.
3: Nee.
4: Ik heb het wel doorgelezen. Ik heb alleen die historische inleiding helemaal gedaan. Daar moest ik niet voor rondlopen.
3: Ja.
4: En dan is dat dus ja, verwerkt in een boek met allemaal nieuwe illustraties.
3: Ja, dan ligt er nog een. Ze weet weer al een krabbel in te zetten. Hè? Ze zullen nog eens een moeten inzetten.
4: Maar in elk geval, de eerste week was het de verkoopsucces.
3: Ja, alleen vooruit. Dat is goed. Maar er zijn er nog een paar, dus we kunnen nog altijd in de boekenwinkels naar
4: halen. Ja, maar dat is aan. Intussen heeft die drukkerij een tweede reeks boeken geleverd.
3: Ja.
4: De eerste Camion, die kwam het maar een deel bij.
3: Ja.
4: En dan is het tweede deel gekomen.
3: Zeg, Marcel, we gaan eens even naar de actualiteit. En Dijswijk zijn er stakingen geweest. De mensen pauzen hebben misschien wat schrik dat ze aan hun pensioenen gaan zitten. En dat er terug wat meer naar de Ermoei gaat. Maar vroeger, de Ermoei en na Ermoei, dat is toch wel een groot verschil waarschijnlijk. Hè?
4: Ja, ik heb eigenlijk iets voorbereid over specifiek Mechelen.
3: Ja.
4: Ik kan ook voor Brussel en Antwerpen een deel tellen. Maar armoedebestrijding, ik ga vooral over armoedebestrijding.
3: Hier in Mechelen.
4: Zozeer, hoe komt dat je arm bent, dat
3: een ander. Dat is een ander.
4: Want dat is relatief. Wees arm, wat heb je te weinig of wat heb je niet als je arm bent? Geld.
3: Geld.
4: Ja, dat begint de kwestie. Maar vroeger, want ik spreek even van vroeger even, was geld niet altijd belangrijk. Belangrijk was op eerste plaats eten.
3: Ja.
4: Een dak bouwen op een kop en kleren. Dat waren de drie, want mijn vader zou zeggen, de principles, de zaken die er waren.
3: Ja.
4: Nou, nog in fouten.
3: Maar ja, daar hadden we wel centen voor nodig, hè?
4: Maar je hebt dat geld voor nodig, maar in een maatschappij, gelijk dat er bestaan hebben waar je geld is, of heel weinig geld is. Het geld heel raar is, want in bepaalde perioden in de geschiedenis was echt geld raar. Hè? Dan werd er betaald met kleinkoperen stukjes, omdat geld ja zo raar was.
3: Of werd er misschien ook nog gerold? Ja, de ene die krijgt patatten voor de andere.
4: Ruil en handel, ik heb dat nog geweten in een oorlog, hè? In de Eerste Oorlog, in de Tweede Oorlog, dat er geruild werd, hè?
3: Patatten tegen haren of zo heet?
4: Ja, of ieder een schoen vaas tegen een klut patatten of weet.
3: Ja.
4: Hey, een heel concreet voorbeeld. Ik had een trappotteke. Ik had dat van mijn tante Lees gekregen. Zo'n roetgelakt trappotteke. Dat mijn wou dat als kind kon inzetten. Wel, dat is op een moment in droom 40 of weet. Gerold met boerenmensen. Ja, en een zoonke van mannen leeftijd, die daar zo'n otteke had. Maar die had een patatte.
3: Ja.
4: En waren, jawel. Maar een trappotteke, tot Margroot Spat, maar dan is naar die boerenmensen gegaan in Bonade, van een kluis patatten, hè.
3: Ja.
4: Patata, de malle maan nodig, en dat doet ik ook. Oh, ik ben groot geworden zonder...
3: Zonder dat ik een ook.
4: Kom, ja.
3: Ja.
4: Dus dat is een manier van te overleven.
3: Dus we gaan het na de muziek, Marcel Emme, over armoede en armoedebestrijding, vooral toegespitst op Mechelen. Maar eerst een stukje muziek. Ja.
0: Radio in het Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans bij Radio Opsignor.

0: Het is 10:45 en bij ons nog altijd van Oepse Mechels, Marcel Kokke. We waren begonnen over zijn boek natuurlijk, daar waren wij al goed op drijf. Maar na, ondertussen zijn we toch op de armoede gekomen en inderdaad de omschrijving van wat is nou eigenlijk armoede, hè? Want als je eten net en je te kleren...
1: Dat is het probleem, wat is armoede?
0: Ja.
1: Armoede is op het moment in onze tijd... Geen gsm met mij, geen telefoon met me dus,
0: ja.
1: Geen tv met, dat is armoede.
0: Ja.
1: Alhoewel, je kunt gewoon leven zonder tv, zonder gsm, ja. Maar wij zonder tablet.
0: Maar niet zonder eten.
1: Maar je kunt niet leven zonder eten.
0: Ja.
1: Dus je zei, wat ligt de grens?
0: Vroeger waren dat de primaire behoeften eigenlijk die moesten verzinsen.
1: Ja, ja.
0: En dan, als je die niet had, dan waren de arm.
1: Dan waren de arm. Maar ja, we zullen er nog op terugkomen.
0: Ja.
1: Maar gaat in de middeleeuwen, en dan bedoel ik vooral vanaf de 13e, 14e eeuw tot 1700, had je bij ons, ik bedoel in de Nederlanden, in Noordwest-Europa, de ambachten.
0: Ja.
1: De ambachten. De schrijnwerkers, dat waren muilmakers, de timmerleden, de metselaars, de kleermakers, de vishandelaars, de bierhouders. En al de mensen die zelfs de broodbakken waren gegroepeerd in een ambacht. Dat daar niks te zeggen, want die vraag is maar gesteld vroeger, dat een syndicaat was gelijk wij. Nee, dat is helemaal anders. Een syndicaat zijn allemaal werknemers. En een ambacht waren werkgevers en werknemers tegelijk in dezelfde beweging, dezelfde groep. Er waren dus allemaal mensen die hetzelfde beroep oefenden. En daar bestond al een eenvoudige vorm van verzorging, van hulp. Dat was een bus. Niet een autobus, maar een bus. Een collectebus, maar dat waren doorgaans dus nog van die kastjes bestaan nog hier en daar. Houten kistjes met sloten en zo. Dat was dikwijls schoon gemaakt nog. En daar spaarde iedereen, zowel de baas als de gasten, iets in. Dat was in het reglement voorgeschreven. Ik dacht bijvoorbeeld elke week... Een denier, dat was een klein muntstuk, zullen we ons zeggen, een euro in ons begrip. Instak. Dat werd genoteerd dat je dat deed ook. Hè. Dat werd ook. Dat was dus in zo'n ambacht ook mensen die dat noteerden, want iedereen moest bijdragen. Dat was een bus en die diende eenvoudigweg als er iemand ziek was. Mensen hadden een ongeluk voor, dan stierf iemand. De hulp. Dat was geen permanente hulp, maar dat was hulp dat je fout kon.
0: Een hulpkast, waar we direct zorgen.
1: He, dus dat, en dat stond in het reglement, als je dus naar bed zongeval had, hoe lang en hoeveel je kon krijgen. Dat was dus een essentiële hulp, maar alleen als je in het ambacht was.
0: Ja.
1: En in dat ambacht, niet in een andere, in dat ambacht. En je blijft gewoon heel leven in hetzelfde ambacht toen je was. Je was trouw aan je job, aan je werkgever.
0: Ja.
1: Dat waren dus voor mensen die in een ambacht waren. En dan was er wat men noemde een godshuis, of godshuizen in het meervoud. Dat waren instellingen die gesticht waren door vrome mensen. Iemand meer van geld. Die een gebouw kocht. En afstond aan een stichting, kan het niet anders zeggen. En daar werden een aantal mensen onderhouden. En een voorbeeld dat iedereen de ouderen toch kennen, waren de Selkes in Mechelen, in de minder broedersgang. Je kunt je zien, ze staan er nog, hè, ja. Maar het is nog privé. Maar er waren vroeger een vijftiental, of veel meer, woongelegenheden. Kleine huizekes en dan een grotere blok waar je dus ook een paar kamers boven had.
0: Maar die zijn er nog, hè?
1: Dat staat er nog, ja. Dat staat er nog.
0: En daar woonden nog mensen?
1: Een paar jaar geleden nog in geweest. Mijn grootmoeder, als vaders kant, heeft daar haar laatste levensjaar doorgebracht. In het enige huizeke dat een venster langs de melaan had.
0: Allee.
1: Ja, de anderen hadden allemaal een blinde muur. Ze hadden wenselijk met tralies voor. Rond tralies, zouden die vrouwtjes nog iets te pikken geweest. Maar daar kregen die mensen, dat behoorde op het moment dat mijn grootmoeder dat was, tot de COO, Commissie Openbare Onderstand.
0: Ja.
1: Die kregen daar die woning. En die kregen ook nog een klaarsom geld.
0: Ja.
1: Want mijn grootvader was vrij jong gestorven. Mijn grootmoeder had maar een klaar pensioen. En dan kregen die geld dat ze dus eten konden kopen. Ja. Ik geloof zelf dat ze in de winter steenkool kregen. Of, dat waren niet direct echte armen. Dat waren wat men eerder noemde de schamele armen.
0: Ja.
1: Schamele armen zijn mensen dat je niet ziet dat ze arm zijn, maar niet wel zijn. Bestaan nog, hè. Die
0: ja.
1: opgekleed zijn en eigenlijk kan op zijn platform zeggen, geen nagel hebben om hun achterwerk te krabben, maar die als ze buiten komen, toch madame is ja. of meneer is. Hè.
0: Ons Bondi zei altijd van boven pront en van onder stront.
1: Ja. ja, ja, ja, ja, ja. Zo'n vieze woorden mocht ik niet gebruiken nee. van mijn moeder. Dus dat waren de schamele armen of de huisarmen.
0: Ja.
1: Dat waren arme huisarmen, zo het zeggen. Dat waren armen die in een huisje woonden. Een huis maak je er geen illusie over. Hè. Dat waren dikwijls één of twee kamerwoningjes. Twee kamer in een zoldertje. Nee, dat waren de kleine huisjes. Dikwijls nog geen leem. Er stond een dakje in de middeleeuwen. En die dus bijvoorbeeld de kostwinnaar. Was verongelukt, was ja. overleden, had was opgeroepen geweest door de vorst van mee gaan te vechten. Ja, kom, was er niet meer. En dat waren schamelen, maar huisarm, die hadden een huis. Die woonden dus niet in een godshuis of een goedshuis, maar thuis. En die kregen ook hulp. Van ook een stichting. En hadden daarneven, en dat was misschien in de oude tijd het belangrijkste. Dat waren de heilige geesttafels.
0: Ja, de heilige geesttafels?
1: Ja, dat is een symbolische naam. Dat bestaat nog in theorie bestaat dat nog hier en daar, ook in andere landen. Duitsland kent dat, Frankrijk, Holland denk ik ook. Dat was iets dat vanuit de kerk kwam. Want de kerk moest iedereen verzorgen. Hè? Dus Christus staat met zijn armen wijd open aan het kruis ook. Laat ze alle tot mij komen die belast en beladen zijn. Dus die mogen allemaal bidden. Maar ik moest wel kruisjes maken en bidden. Hè? Maar ja. kom, iedereen was zo.
0: Welkom.
1: En die hele geesttafel die onderhield, dus die arme mensen, het is noods de schamele huisarmen, en die kregen geld of penningen. Penningen, geen munten, maar lood of in metaal. Stukken, precies een euro. Of iets kleiner. En daar stond bijvoorbeeld, ik heb er thuis een paar liggen, een soort heilige geest afgebeeld. En dan eventueel de naam van de parochie, Sint-Jan of Sint, kom. En vanachter stond er op één brood.
0: Ah oh ja.
1: Dat is simpel, je kon er een brood mee krijgen. En je wist bij welke bakker, en die bakker wist hoe groot dat brood was. Hè. Een brood woog, laten we zeggen, 2 pond, pak weg een kilo. En dat kon je zo. En je kreeg per week, als je op het einde van de mis zondags, zaten de kerkmeesters en de arme meesters in hun banken. En die deelden aan die mensen die recht hadden. Een paar van die penningen uit voor een brood. En denkelijk bestonden er ook voor iets anders. Maar het zijn die van brood die het meeste bestaan. Ook, ja. Niet het meeste nog bestaan.
0: Ja, Marcel, ik vermoed dat we na 11-12 stilletjes aan ook wat naar heen komen. Want die alle geesttafels, dat zit dat ik niet meer gewijd neem. Maar nee, waarschijnlijk, nee. Maar het is toch wel eens interessant voor het horen. We gaan wat muziek spelen en ja. dan komen we terug.
1: Ja.

0: de meelikkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water? Is uw vanaf voor verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verkleiner stellingen moeten baloot GTA en verwarming Willox aan. Bel de Scala op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. De Scala die wacht op uw telefoonnetje. En hoe rapper dat je belt, hoe rapper dat geboekt is. 0473 32 57 75.
1: Huur een bouwdroger.nl BE. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Grootmechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huur een bouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
2: Verroos de verf, mannenmeter. Het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat altijd betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
0: In de problemen met uw toestellen van uw oorzaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo

0: energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
2: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
3: De grootste en gezelligste overdekte rommelmarkt? Dat is de Brassrommel met. Rommel, curiosa, vintage, brokant, antiek. Je vindt het allemaal op de Brassrommel met. In de Mechelse Nekkerhal. Heb jij nog verborgen schatten op zolder waar je iets aan kunt verdienen? Bel dan de Brasfo op 015 560 500. En doe mee. Nu voor elk huishouden eenmalig een gratis standje. Alle info op bras-rommelmarkt.be. De volgende Brassrommel met vindt plaats...
4: Zaterdag 6 en zondag 7 juni.
0: Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retro kamer. Waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiek.

0: klassiekers, zoals Balkes met Kreken, Pensen, Witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nou ook s'avonds helpen voor die schoten gaan eten. Die zuipen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. S'woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je nou nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
1: Luister nu ook naar Op Signor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Signor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be.
2: Altijd oldies. www.opsignor.be.
3: Radio Op Signor.
2: Altijd oldies.
0: Zoals de mensen, het is 11:30 gepasseerd hier bij ons in de studio. Samen met Marcel Kokke van Oepse Mechels. En ja, wel een meneer wil ons kaffeke kunnen drinken, Marcel. Maar ja, bij sommige mensen is, dat, is zelfs een kaffe al moeilijk.
4: Ja, om zeker te kunnen betalen. Als je op de grote mat gaat drinken.
0: Ja,
4: ja,
0: dat is waar.
4: Ja, ja, kom.
0: Ja, vroeger was dat ook veel met hoe heet dat, van die bittere, hè?
4: Ja, ja, ja.
0: Kaffe. Met bittere. Bitteren, of hoe noemde dat? Zo pasja, zo bittere.
4: Dat was bitter. Dat bittere, was gebrande, ja. Gebrande pijen. Wat was het? De pij dat ze witloof moest kweken. En dat werd gedroogd, in stukjes gesneden en dan gebrand.
0: En dan bij de kaffe gedaan, of anders volledig dat?
4: Ja, ik heb dat jaren gedronken. Zelfs als kaffe, als nou dan ook de kaffe terug was. De mensen deden dat, met kaffe met bitter.
0: Met bittere, ja. Maar, ik, ook
4: ik heb dat leren drinken als ik een grote mens was.
0: Maar het is toch precies zo, Marcel, dat in het verleden en na nog er ook toch wel mensen geholpen werden zonder dat het allemaal gewijd was.
4: Dat gebeurt enkel nog in Bart.
0: Ja.
4: Dat zijn mensen die anderen helpen. En als je dat doet, het mensen die helpen en denken dat hun een hemel verdienen. Dus je doet dat met een reden. Maar je hebt ook mensen die helpen zonder reden. En daar moet je ook achter vanaf doen.
0: Ja.
4: Dat je die ook hebt. En die niet vragen, wat is dat en hoe ziet dat en hoe weet hij dat. En mijn kracht die daar geheeld. En nee, niet zeveren. Je geeft die mensen uit. Sterf dood, maar je hebt ze toch nog.
0: Ja, absoluut. Toch nog.
4: Maar ik kwam terug op mijn vroeger dingen. Vroeger geschiedenissen. Maar gaat dan armen die niet gauw pasten in het kader. Die niet in een parochie woonden. Want dat bracht mij met die parochie een heel curieus systeem. Je kon alleen geholpen worden dat de parochie waar je gedoopt werd.
0: Ah, ja.
4: Dus als je in Mechelen kwam wonen, maar je was in Antwerpen gedoopt, krijg je in de parochie niks, je moest naar Antwerpen. Hè.
0: Dat had ik niet geweest, dat ik ook in Antwerpen gedoopt.
4: Dan veel onder een ander systeem van schaamalarmen of weet, maar je krijgt in principe niks, tenzij in de parochie dat je gedoopt wordt. Dat is al een probleem. Ja. En dat ge, zeker in de 17e eeuw, ik heb daar een nieuw werk over geschreven, de bedelaars, de landlopers, de vagebonden, die in Mechelen met tientallen aanwezig waren, want de 17e eeuw, zeker sommige periode, was een periode die in heel de westerse wereld, van slechte tijd, oogsten die kapot gingen, speculeren, dat was een tijd van het opkomend kapitalisme en zo. En dan had je grote groepen van mensen die dus helemaal door alle mazen van het net doorzwommen of doorspoelden. En die zwerven het land, zwerven of zwerven, wat is het?
0: Of zwerven.
4: Zwerven.
0: En zwerven is er ook nog, hè?
4: Zwerven het land.
0: Zwerven of zwerven.
4: En die kwamen dan in een stad, gelijk in Mechelen, en die werden gepakt uit de politiemannen. De stadssergeanten, de stadspolitie, waren er in Mechelen toen een stuk of zes. Dat je dat toen pakweg 20.000 inwoners. Hè.
5: Oei, dan was de Sommers nog geen burgemeester.
4: Dat mag alleen binnen de muren. Ah, binnen de muren, boten de muren, wat woonde bijna niemand niet. En al die landlopers, maar sommige momenten waren die met tientallen, hè, die werden opgepakt en die kwamen van de rechtbank.
5: Oei.
4: Voor de vierschade heette dat toen.
5: En in wat periode zijn we dan?
4: Die werden veroordeeld, hè.
5: 18e eeuw, 19e eeuw?
4: Dan zijn ik in de 17e eeuw.
5: Okay.
4: Die werden veroordeeld en de gewoon straf, als ze gewoon gepakt waren, we wat bedelen, was uit de stad uitzetten. Verbannen noemden ze dat. En dat kon ze aan een tijd, verbannen gedurende een periode van 6 jaar, ten eeuwige dagen, ja, hij mocht er nooit meer terugkomen. En soms als ze toch terugkwamen, werden ze uit de stad uitgegeeseld. Dan werden ze met de zwieper uitgeslagen. En ja, dat is een ander verhaal, dat is rechtspraak. Dus men tolereerde niet dat er ongeciviliseerde bedelaars waren.
5: Maar dat had toch lang geduurd?
4: De bedelaar was ergens beoordeeld tot een parochie. Was een schamele armen, een schamele huisarmen, maar die horde die rondlepen, die wouden niet zien.
5: Nee.
4: En een anekdote die ik vertel, mijn naam Kokken, een oud-Nederlandse naam, mijn oer- en voorouders komen uit het noorden. En dat betekent zwerver, vagebond.
5: Nee.
4: Dus even ergens iemand in mijn voorouders, 500-600 jaar geleden, moet een zwerver geweest zijn.
5: Ja, mij.
4: Zie je dat aan mij?
5: Mijn gezicht het er niet aan.
4: Ja, gezicht, nee. Ja, dat valt mij,
5: nee,
4: dank u.
5: Nee. Maar zeg maar, ik spreek, als je naar de 19e eeuw pakt, ik herken dat bijvoorbeeld Robert en Bertrand, dat verhaal van de hoeklandlopers en bijlers.
4: Ja, dat maar dat zijn artificiële figuren, hè.
5: Maar toen was er toch ook nog landloper, hè?
4: Ja, maar daar kom ik op terug nog.
5: Ja.
4: Want dat zijn... De romantiek, hè?
5: Ja,
4: dat is een hele beweging.
5: Dat is de 19e eeuw.
4: En de romantiek rond Robin Hood en rond de Graaf van Vlaanderen. Allemaal romantiek die op niks steunt, maar dat was zo. We vinden dat in de bouwkunst, in de schilderkunst. Overal vind je sporen van romantiek.
5: Ja.
4: Maar het ancien regime, dus hier in tijd van graven en baronnen en hertogen, wordt met één pennetrek, meer niet, afgeschaft in 1797, ja, door de wet Le Chapelier. Dat is de naam van die wetgever. Want dan zijn we in de Franse tijd,
5: de Franse revolutie,
4: hij heeft alles omgekeerd. Hij heeft al die dingen van vroeger afgeschaft, de ambachten, de gilden, de noem op wat je wilt, dat is allemaal afgeschaft. Met een heel doepas heerlijk het bestaand, Graafschap Vlaanderen bestond niet, dat was allemaal anders. We waren op zijn Frans allemaal ingedeeld. En ook die allergiestafels en die godshuizen, dat allemaal afgeschaft. En dat werd vervangen en gecentraliseerd door één instelling. En dat was een bureau de bienveillance.
5: Dat zien wij eigenlijk van
4: het. Ja, het weldadigheidsbureau of het bureau van weldadigheid of het bureau van weldadigheid. En dat centraliseerde alles. Wiesenloos, en later een ziekenhuis, wat weet ik allemaal. Dat kwam allemaal onder wat wij dan later COO of OCMW noemen. Maar die wet Le Chapelier, die schaften ook die ambachten af, die bussen, hè. Die systeem van die bussen heeft bestaan tot de tijd van de 18e eeuw. Dus die arbeiders, kijk maar, meubelmakers, die hadden altijd iets, een kleine rugsteun.
5: Ja, een vangnetje.
4: Dat was altijd nog iets. Dus het werd allemaal afgeschaft. Zelfs zover dat die hun eigendommen verkocht hadden. Die ambachten hadden hun huis, die hadden dikwijls nog andere inkomsten of geld, allemaal afgeschaft. En die wet Le Chapelier, die dus al die verenigingen van ambachten en werkvolk verbood, die is in de 19e eeuw, en ik geloof nog begin van de 20e, nog gebruikt in België tegen de vakbonden. Dat is natuurlijk moderne geschiedenis, maar de maatschappij die nogal conservatief is, die heeft die wet gebruikt om dus ja, die vakbonden zoals wij die kennen nogal revolutionair waren tegen te werken. Nu nog, hè, dat is iets anders. Dat, hè. En maar dus, we krijgen een heel ander systeem met die openbare onderstand. En dan gebeurt er nog iets curieus in Mechelen.
5: Ah, maar dat gemaakt voor het Lesterblokje. Ja, ja, ja. Het was een cliffhanger, gelijk als in Thuis ook doen of familie. Hè. Op het einde zou zeggen van, en toen gebeurde er nog iets heel speciaal. Ja, ja. En dan gaan we muziek spelen.
4: Dat is goed, dat, hè.
1: Radio in het Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans.

0: Zo mensen, nog een kwartiertje in mijn taart, Marcel, om je te vertellen. Allee, ik laat nog een 10 minuutjes, zal ik maar zeggen.
1: Ja, je kan nog wel vertellen.
0: Ja, ja,
1: maar wat ik wil opwijzen, dat is dat dus, dan heeft systeem, bureau de bienveillance, want de mensen spraken niet makkelijk
0: Frans.
1: De bureau sprak in Frans, maar ze gebruikte verbasterd Frans, omdat ze het woord wilde gaat, ook niet konden uitspreken.
0: Nee, nee.
1: Dan was een bureau gemakkelijker.
0: Maar zeg, maar dat was toch een taal dat in de scholen nog Frans weer onderwijs?
1: Ja, maar
0: of
1: niet in het lager onderwijs.
0: Nee, nee, nee, in de 19e eeuw ook niet?
1: In Mechelen is eigenlijk nooit een Franse stad geweest. Hè? Als je de oude stadsrekeningen hebt en de ben verslagen en de, die recht van die vonnissen van de schepen, maar dat allemaal in Nederland.
0: Ah, oké.
1: Okay. Nee, dat is, ja. De Grote Raad is iets anders.
0: Ja.
1: Maar de schepenbank en de...
0: En de scholen?
1: Ja, scholen, officieel scholen, dat doen we niet. Hè?
0: Nee.
1: Maar dat was dus een soort seminarieachtige toestand. De grootschool, dat was altijd Latijn, want er was voorbereiding op pastoren. Maar de gewone kinderen leerden dus eigenlijk allemaal neder.
0: Want als ik juist directeur was, kreeg ik bezoek van de Krols. De directeur geweest van het Atheneum.
1: Ja,
0: en die had zijn schriftjes van begin 20e eeuw. Van de zoutschool, dat was in het Frans. Hè?
1: Ja, maar jij leerde Frans in die scholen. Ik heb ook Frans geleerd. Ja. Le matin, je me lève.
0: Ja.
1: Je me lave. Je prends le petit déjeuner. Je dis bonjour à maman. Je vais à l'école. Dat leerden we allemaal. Hè?
0: Ja.
1: J'ouvre la porte, je dis bonjour, monsieur l'instituteur of zo. Ja. En zo
0: verder.
1: En ja, dat weet toch allemaal wel in de Frans. Gelijk in het Atheneum, het eerste jaar dat ik er zat, Rosalos et Rosarum leerde, hè?
0: Ja.
1: En Lupus Lupi Luporum. Hè?
0: Ja, ja.
1: Je leert dat, maar je sprak dat
0: niet.
1: En wij kregen wiskunde.
0: In het Nederlands.
1: In het Nederlands. En geschiedenis en aardrijkskunde en natuurlijke wetenschappen, allemaal in het Nederlands.
0: Oké,
1: okay. Maar dus, je moet daar toch wat mee opletten. Van dat gebruik. De bourgeoisie sprak wat Frans, ja, maar dat was meer. Ik ken dat moppetje, zou ik kan dat niet vertellen.
0: Oh, wel spuitig.
1: Ja, ja, dat is een dwale café.
0: Ja, ja, dat is waar.
1: Maar in een bureau, de bienfaisance, liefst wel ladigheidsbandenkantoor, gaven ze de mensen ieder gegeld, of weinig, want. De idee was, als je ze geld geeft, doen ze doep.
0: Dan drinken
1: nou,
0: ze
1: nou doep. Nou nog, hè. Ja. Er zijn nogal mensen die zouden zeggen, geef die eten en geef die spullen in natura, maar geef die je geld, want daar kopen ze pinten voor en sigaretten en wat weet je allemaal. Dat was vroeger ook zo. En dan krijgen de kinderen, ook de volwassenen desnoods, kledij. Geen afgedragen kledij, dat kon, maar dat was uitzonderlijk. Kregen kledij en dat was denkelijk prasbeding, hè. Wij leveren zoveel kostuumetjes voor de kinderen, met kostuumetjes met een korte broek, kostuumetjes met een lange broek. En dat was allemaal, ik heb zo, wie ze kinderen gekend, hè. Van, en die stof was misschien goed genoeg, maar allemaal in hetzelfde graas kleur. Daar zat eigenlijk geen snit in. Dat waren, ja, op zijn makkers zakken die ze aan de lauf hadden.
0: Dat was niet modieus.
1: Ik ken maar in mijn familie, mijn moeder, mijn vader, mijn broer, mijn zuster, noem maar op. Als er iemand slecht gekleed was, niet versleten, maar slecht gekleed, zonder smaak, dan zei ze, ze is van een bureau gekleed. Dus die term van een bureau gekleed is blijven leven tot in de 20e eeuw. Ik neem aan dat nog veel jongeren dat niet meer begrijpen. En maar je krijgt dus van een bureau kledij. En dat is dan naast die bureau de bienveillance aan de nog instellingen die voor de armen zorgden. Ik heb al van de allergietafels, die blijven bestaan, eventueel met een andere naam, gelijk Vinci in São Paulo. Maar gaan die Mechelen nog instellingen. En bekend tot na de Tweede Oorlog, dat waren de zusterken der armen. De zusterkers der armen. Ik weet niet welke klooster dat is. Maar ik geloof dat die in Brussel ook bestaan. In Mechelen zijn ze na de Tweede Oorlog opgedoekt. En dat was in de Kerkhovenstraat. Die heet nu Stephensonstraat, of weet. Ah ja, kom, dat is een ander verhaal. En ja, Adge, ik heb daar foto's van gezien. Die hadden een afdeling mannen en vrouwen. Als er een koppel binnenkwam, die werden gesplitst. Die woonden niet bijeen. Daar hadden mannen, daar hadden vrouwen. In het Goedsers, op de Spiekvist, dat was dus van Toos en Wegen, was er een afdeling hom van Koepel Marie. Ah, ja. Dat stond zo op de gaven. Ja. En daar kon ze als getrouwd koppel samen blijven. En als er een van de twee wegviel, ging gevuld naar mannenafdeling of vrouwen. En dan had je nog een derde instelling in Mechelen die helemaal vergeten is. Dat is Olivette. Dat waren, geloof ik, maar ik ben niet zeker, de broeders van Schippers. Dat hij bestaan tot in 1943. Dan is dat opgedoekt. Omdat die, ja, die konden, maar die waren nog met een paar broeders, oude mensen, die konden niet meer mee.
0: Ja, was dat aan de Olivijtenstraat dan?
1: Ja, dat was aan de Olivijten. Wist waar dat die in blok stond?
0: Ja, staan die, op, die grote blok, ja.
1: Dat was de eerste grote blok in Mechelen en daar was het, dat klooster.
0: Ah ja.
1: En dat is helemaal afgebroken en dan is dat die in blok gezet. En die zorgde dus ook voor oude mannen, lieve oude mannen. Dat was in die middeliefse gebouwen, woonde in 19, in, ja, toch zeg, in het midden van de 20e eeuw nog mensen. Hè? Dat was dus een, eigenlijk totaal geen comfort. Maar die waren dan niet slecht.
0: Nee.
1: Want die broeder directeur, die had nog een vrouw verloren, die reed een boot dan af rond Mechelen. Er was genoeg landboden overal gaan bijden. En dan kwam die in de middag terug. Met z'n twee verlozakken, met patatten en wortelen en bloemkolen, wat weet ik. En die mannen, er waren maar een stuk of 20 meer nissen nog. Die hadden meer rijden dan de eendgoedsels. Maar ze hadden absoluut geen comfort, die slaapkamer, ze hadden niks verwarming. Allee, ja, kom. Ja.
0: We moeten zieljes aan gaan passen aan ons toemaatje.
1: Ja,
0: want anders
1: gaan
0: we er niet meer komen.
1: Het toemaatje is een verhaal.
0: Dat is ook een speciaal verhaal, hè?
1: Een verhaal.
0: Van taat en rumpte.
1: Een nadenkertje, een nadenkertje. Pelt zich af rond 1700 e, rond de kanten van Mechelen. Dat wil zeggen, aan de Oorluifse baan, de oude baan van Mechelen naar Leuven, die begon aan de Anzewegpoort en zo.
0: Ja.
1: Vergeet die Anzeweg, de berg, die spoorwegen, dat was er allemaal niet. De Duilen is, lag anders, wat weet ik allemaal. En dat is iemand die met een rugzak op, die marcheert langs die baan richting Leuven. En die komt, die wandelt uit Mozen en die komt dan, wat dan, de baan in Leuven nog heet dat geloof, Kerkenbos, hè?
0: Ja, Kerkenbos.
1: En dat kerkhof was er toen nog niet in Mozen, het kerkhof was toen nog rond de kerk. En dan zit er een oud vintje op een bankje aan een hoofd. En die man komt voorbij gestapt. En die zegt, met een beste meneer, is het nog ver naar Boutmierbeek. Dat weet ik niet, zei dat vind je. En die man stapt verder. En die is 20 meter verder en die met dat vind je riep, nog een uur marcheren. Die keert hem om, die vindt, en zei, hey, nou weet dat niet eens, en dat is juist niet. Nou, zei dat vind je, nou zijn ik hoor, hoe rap dat gemarcheerd.
0: Ja.
1: Dus, je ziet wat er dan gebeurt, de afstand van Mozen naar Boutmierbeek is omgezet in tijd. Denk dan maar eens over na, beste Mechelaars. Over taal en ruimte, denk dan maar eens over na. Dan kun je een hele dag over nadenken. Wat is taal, wat is ruimte?
0: Maar zijn we nog allemaal een hele dag, want we zijn nog maar 12 uur, hè? Dus we hebben nog taal voor erover na te pasen.
1: Geet nog taal, ja, en breekt er al een lessen dan maar voilà. Over. Zodat de lessen ook
0: ik kan
1: werken.
0: Niet anders zeggen, Marcel, als Berceven vandaag EWL aanwezig te zijn. En pakt ze beet nog even af een taal voor een boek te tekenen, hè?
1: Ja,
0: dat zou lukken,
1: ja. Ik zal niet zeggen dat ik nog iets kan insteken over tijd.
0: Ja, dat is
1: Mechelse tijd. Mechelse tijd. Lekker zeg.
0: Ja, voilà. Maar ze hebben vandaag
1: met
0: eten.
1: Koekoek, hè, want
0: dat nee, nou, dat is nog helemaal anders. Ik hoop dan van zo rap mogelijk terug te zien. En mensen thuis, bedankt voor te luisteren. En ik zou zeggen, voor ons tot de beste week.
1: Ja, en ik zeg tot de beste kiezen. Hè.
2: Dit is Radio Opsignor. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsignor.be en de Opsignor-app. Goedemiddag. Het is 12 uur.
3: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
2: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
3: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
2: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
3: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
2: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
3: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
2: Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
3: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
4: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinde Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
5: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
3: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
2: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
3: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak. Op uw dak.
2: Wil jij ook besparen op je energiekosten? Het kan met het hernieuwen van je cv-ketel. Moni en Zone biedt vanaf nu een nieuw topmerk aan naast het bestaande en van Duitse topkwaliteit. Ontdek het snel aan zeer budgetvriendelijke voorwaarden en vraag je gratis offerte aan via 016 44 37 71. Of kom je informeren bij Moni en Zone, Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen Leuven. Je energiefactuur zal blij zijn.
6: Hé, lamennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardige riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier kot, hé. En ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden. Klonen afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wallen maken onze leg.
7: Donderdag 4 juni is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten. Samen met de muziek van Yves Calders. Inkom 6 euro. Taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 4 juni tussen 2 en 5 uur in het Mechelse Cultuurcentrum onder den toren.
2: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
8: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
2: Radio op Senior.
8: Altijd oldies.

0: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be. Van 6 tot 21 juni loopt bovendien de tentoonstelling Tussen taal en beeld met Jeff Verbinnen en Dirk Huygen. Ontdek schrift, typografie, boekillustraties en druktechnieken in hun authentieke context. Het geheel wordt omkaderd door recente glassculpturen en schilderijen van Marleen. Elke zaterdag en zondag van 2 tot 6 tijdens weekdagen op afspraak.
1: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gildeclowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
2: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur.

0: zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten, Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Alwel, dan zat je op de goede plaats bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
1: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Ettegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en ruimplus.be. Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 kamionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
2: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4Mfire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4Mfire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
3: Verroost de vijf of mannenmeter, het verroostteam doet het altijd beter. Het verroostteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
4: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Barradio op, senior. In een nummer

0: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
1: Altijd oldies. www.opsenior.be.
2: Radio Op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemiddag. Het is 1 uur.
1: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak. Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
1: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker haten plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien wat bij plusplafonds. Want er zitten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met twee p's.
3: Donderdag 4 juni is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten, samen met de muziek van Yves Calders. Inkom 6 euro, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 4 juni tussen 2 en 5 uur in het Mechelse Cultuurcentrum onder den toren.
0: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
3: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
4: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
5: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucador net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
6: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
2: Radio op Senior.
1: Altijd oldies.

Tijdens het zwemonderdeel van de Chilathon in Antwerpen, dat is een draagdrempelige triathlon voor amateurs, is een deelnemer van eind 50 onwel geworden. De man moest in het water gereanimeerd worden door de hulpdiensten en is vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. Als gevolg van het incident was het zwemgedeelte voor de 3000 deelnemers geschrapt. De rest van het parcours bestond uit 52 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen. In Boom is afgelopen vrijdag een auto met jongeren gecrashed tegen een supermarkt. Er zijn inmiddels beelden van het ongeval op social media die door de passagiers zijn gefilmd. Op de video is ook de politie te horen. De bestuurder had niet gedronken. Het onderzoek naar de exacte toedracht loopt. In Willebroek is afgelopen nacht een vermoedelijke inbreker van rond de 30 verdronken in het kanaal. De man probeerde samen met twee handlangers in te breken bij een juwelier. Toen de politie arriveerde, sloeg het drietal op de vlucht. Een van hen sprong het water in, men overleefde dat niet. De twee andere verdachten vluchten weg met een auto en worden gezocht. Vandaag is het Werelddag zonder tabak. Uit cijfers van Cienzano blijkt dat 1 op 7 Vlamingen rookt en dat ruim 1/3 wil stoppen. Toch daalt het aantal totale rokers amper. Het vernieuwde platform tabakologen.be moet daar verandering in brengen door rokers eenvoudig in contact te brengen met gespecialiseerde artsen. Na de overwinning van Paris Saint-Germain tegen Arsenal in de Champions League zet Parijs 6000 agenten in en 2500 brandweerlieden. Er worden 100.000 supporters verwacht voor de festiviteiten. De strenge beveiliging volgt op zware rellen van gisteravond, waarbij relschoppers de politie bekogelden, auto's in brand staken en winkels vernielden. Vanmiddag bewolkt.

0: 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een Vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. De scala die je wacht op het telefonneke. En hoe rapper dat gebeld, hoe rapper dat geboekt is. 0473 32 57 75.
1: Och, kijk hier. Beerput vol of gij overstoopt? Als het begint te zwalen, moet je bellen.
2: 015 75 64 91. 015 75 64 91.

0: Truck. Lazarooms 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5. De grootste en gezelligste overdekte rommelmarkt? Dat is de Brassrommel met rommel, curiosa, vintage, brokant, antiek. Je vindt het allemaal op de Brassrommel met in de Mechelse Nekkerhal. Heb jij nog verborgen schatten op zolder waar je iets aan kunt verdienen? Bel dan de Brasfoon op 015 560 500 en doe mee. Nu voor elk huishouden eenmalig een gratis standje. Alle info op bras-rommelmarkt.be. De volgende Brassrommel met vindt plaats
1: zaterdag 6 en zondag 7 juni.
2: Heb je problemen met je toestellen van uw Oosthaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, met gefixt. Mokt uw wasmachine een serieus lawaat? Warmt uw droogkast niet meer op? Heb je best in uw kookplaat of een oven die dat energie is weggegeven? Geen paniek, belt gefixt 0475 43 48 96. We herstellen elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bij gefixt te doen. Belt 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
3: Hé, lamennekes, wie mokt er al een oosleg? En ruimt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun we geriet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier la kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
4: Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokader. Waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog vuil meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf nou ook s'avonds open voor je schoten gaan eten. Die open vanaf 11 uur. Smondags tot 17 uur. Testdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
5: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
6: Altijd oldies. www.opsenior.be.
7: Radio Op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag. Het is 2:00. Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
1: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
2: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
2: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
3: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinde Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
4: Donderdag 4 juni is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten, samen met de muziek van Yves Calders. Inkom €6, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 4 juni tussen 2 en 5 uur in het Mechelse Cultuurcentrum onder de toren.
5: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je nou moet juist of met een toffe look uit leven wilt gaan. Of als je er slimmer wil dood zijn dan dat je zou, dan moeten wat verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaire? Alwel, dan zat je op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boek een afspraak op optiekverschoten.be.
6: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
7: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
8: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
9: Radio op Senior.
8: Altijd oldies.

0: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be. Van 6 tot 21 juni loopt bovendien de tentoonstelling Tussen taal en beeld met Jeff Verbinnen en Dirk Huygen. Ontdek schrift, typografie, boekillustraties en druktechnieken in hun authentieke context. Het geheel wordt omkaderd door recente glassculpturen en schilderijen van Marleen. Elke zaterdag en zondag van 2 tot 6 tijdens weekdagen op afspraak.
1: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
2: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
2: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
2: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw. Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
3: Verroosde ver of mannenmijter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat delta betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
4: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond.

0: jij ook besparen op je energiekosten? Het kan, met het hernieuwen van je cv-ketel. Moni & Zone biedt vanaf nu een nieuw topmerk aan, naast het bestaande en van Duitse topkwaliteit. Ontdek het snel aan zeer budgetvriendelijke voorwaarden en vraag je gratis offerte aan via 016 44 37 71. Of kom je informeren bij Moni & Zone, Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen-Leuven. Je energiefactuur zal blij zijn.
1: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
2: Hela mennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijk riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kot hé. En ook opkussen als je moest willen hé. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service 0478 92 83 75 of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be, want we maken onze leg.
0: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
2: Edde een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Barradio Op Senior. In een nummer

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag. Het is 3:00.
1: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien waar bij plusplafonds. Waar we zetten op één dag een neef spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie die op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
3: Verroos de verf manometer, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
0: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
4: Al 15 jaar in stad. Goudaankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
5: Och, kijk hier. Beerput vol of geoverstoopt? Als het begint te zwalen, moet je bellen.
6: 015 75 64 91. 015 75 64 91.
5: Als de nood het hoogst is, is Lazarums vlakbij.
6: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
5: Lazarums
6: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
7: Donderdag 4 juni is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten, samen met de muziek van Yves Calders. Inkom €6, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 4 juni tussen 2 en 5 uur in het Mechelse Cultuurcentrum onder den toren.
0: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door.
8: thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. Vier en Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
9: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor die schoten gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. S'woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
10: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
11: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

0: met een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water? Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verkleiner stellingen met de baloot GTA en verwarming Willoxaan. Bel Tescalle op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. Tescalle die wacht op uw telefonneke. En hoe rapper dat gebeld, hoe rapper dat geboekt is. 0473 32 57 75.
1: Op zoek naar een betaalbare afsluiting. Voor meer veiligheid en privacy, Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
2: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat. Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok. Zowel 4x4 kamionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 05 10 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
0: Is het probleem?

0: Nee, niet op een plankje, maar mee op een computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: De grootste en gezelligste overdekte rommelmarkt? Dat is de Brassrommel met. Rommel, curiosa, vintage, brokant, antiek. Je vindt het allemaal op de Brassrommel met. In de Mechelse Nekkerhal. Heb jij nog verborgen schatten op zolder waar je iets aan kunt verdienen? Bel dan de Brasfo op 015 560 500. En doe mee. Nu voor elk huishouden eenmalig een gratis standje. Alle info op bras-rommelmarkt.be. De volgende Brassrommel met vindt plaats...
2: Zaterdag 6 en zondag 7 juni.
3: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de 10 Systeemweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
4: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
5: Altijd oldies. www.opsenior.be.
6: Radio Op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag. Het is 4 uur.
1: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
2: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
3: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
3: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
4: Donderdag 4 juni is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten, samen met de muziek van Yves Calders. Inkom 6 euro, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 4 juni tussen 2 en 5 uur in het Mechelse Cultuurcentrum onder den toren.
5: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucador net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huureenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
6: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4Mfire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens, van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4Mfire, meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
7: Hé, lamennekes. Wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijk riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inbodel leeg te maken. Allee, Ila Kotte. En ook oepkussen, als je moest wielen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, klonenafbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wolen maken onze leg.
8: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
9: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
10: Radio op Senior.
11: Altijd oldies.

0: Het zwemonderdeel van de Chilathlon in Antwerpen is geschrapt nadat een 58-jarige deelnemer onwel werd in het water. Het slachtoffer is na een reanimatie in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De Chilathlon is een kortere triathlon, speciaal voor amateurs. Het Amerikaanse leger heeft voor de tweede keer in 2 dagen een boot onder vuur genomen in de Stille Oceaan, waarbij 3 doden zijn gevallen. De VS claimt dat het vaartuig diende voor drugsmokkel, hoewel hard bewijs daarvoor ontbreekt. Sinds september vorig jaar eisten vergelijkbare Amerikaanse operaties al meer dan 200 levens. De snelle verspreiding van ebola in de Democratische Republiek Congo is zeer alarmerend, meldt Alan Gonzalez, adjunct-directeur operationele zaken van Artsen zonder Grenzen. Er zijn al 246 doden geregistreerd op een totaal van 1000 verdachte gevallen. Verdediger Christian Bourges vertrekt bij voetbalclub Union Saint-Gilles. De club maakt bekend dat zijn aflopende contract niet wordt verlengd. Bourges speelde 6 jaar voor Union en maakte nog de promotie mee vanuit de toenmalige eerste klasse B. Waar de Brit zijn carrière voortzet is niet bekend. Vanmiddag overheerst bewolking in het zuiden centrum, mogelijk lichte regen, maxima 24 graden. Morgen opklaringen, maar later stijgt de kans op een bui, opnieuw 24 graden. Vanaf dinsdag slaan we om naar wisselvalliger en frisser weer.
1: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Canunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be. Van 6 tot 21 juni loopt bovendien de tentoonstelling Tussen taal en beeld met Jeff Verbinnen en Dirk Huygen. Ontdek schrift, typografie, boekillustraties en druktechnieken in hun authentieke context. Het geheel wordt omkaderd door recente glassculpturen en schilderijen van Marleen. Elke zaterdag en zondag van 2 tot 6 tijdens weekdagen op afspraak.
2: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
3: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
4: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaires en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, baan Mechelen-Vilvoorde, industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
5: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd voor toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit Leuven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moeten Paversgoeten aan. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoeten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is zo'n taart kostbaar of wachten gewoon niet gaire? Alwel, dan zaten op de goeie plots bij Optiek Verschoeten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de taart voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
6: Verroos de ver of mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele

0: Het is één.
1: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gildeclowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkero in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
2: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
3: Edde een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Barradio Op Senior. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepost. Allee, tot binnenkort, ja mannen.
4: Altijd oldies. www.opsenior.be.
5: Radio Op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond, het is 5 uur. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221, Mechelen. Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
1: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
2: Hela mennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waardige riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hela kot hé. En ook opkussen als je moest willen hé. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wallen maken onze leg.
3: Heb je problemen met uw toestellen van uw oorshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, met gefixt. Mokt uw wasmachine een serieus lawaat? Warmt uw droogkast niet meer op? Heb je best in uw kookplaat of een oven die dat zijn energiestekje geven? Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar herstellen elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
0: Wil jij ook besparen op je energiekosten? Het kan, met het hernieuwen van je cv-ketel. Honey & Zone biedt vanaf nu een nieuw topmerk aan, naast het bestaande en van Duitse topkwaliteit. Ontdek het snel aan zeer budgetvriendelijke voorwaarden en vraag je gratis offerte aan via 016 44 37 71. Of kom je informeren bij Moni en Zone, Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen Leuven. Je energiefactuur zal blij zijn.
4: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokader, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kap en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nou ook s'avonds open voor je goed te gaan eten. Die open vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. S'woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je nou nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
5: Donderdag 4 juni is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten, samen met de muziek van Yves Calders. Inkom 6 euro, taart en koffie inbegrepen. Balkenzaar, donderdag 4 juni tussen 2 en 5 uur in het Mechelse Cultuurcentrum onder den toren.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
6: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Het zwemonderdeel van de Chilathlon in Antwerpen is geschrapt nadat een 58-jarige deelnemer onwel werd in het water. Het slachtoffer is na een reanimatie in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De Chilathlon is een kortere triathlon, speciaal voor amateurs. Het Amerikaanse leger heeft voor de tweede keer in 2 dagen een boot onder vuur genomen in de Stille Oceaan, waarbij 3 doden zijn gevallen. De VS claimt dat het vaartuig diende voor drugsmokkel, hoewel hard bewijs daarvoor ontbreekt. Sinds september vorig jaar eisten vergelijkbare Amerikaanse operaties al meer dan 200 levens. De snelle verspreiding van ebola in de Democratische Republiek Congo is zeer alarmerend, meldt Alan Gonzalez, adjunct-directeur operationele zaken van Artsen zonder Grenzen. Er zijn al 246 doden geregistreerd op een totaal van 1000 verdachte gevallen. Verdediger Christian Bourges vertrekt bij voetbalclub Union Saint-Gilles. De club maakt bekend dat zijn aflopende contract niet wordt verlengd. Bourges speelde 6 jaar voor Union en maakte nog de promotie mee vanuit de toenmalige eerste klasse B. Waar de Brit zijn carrière voortzet is niet bekend. Vanmiddag overheerst bewolking in het zuiden centrum, mogelijk lichte regen, maxima 24 graden. Morgen opklaringen, maar later stijgt de kans op een bui, opnieuw 24 graden. Vanaf dinsdag slaan we om naar wisselvalliger en frisser weer.
1: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
2: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
2: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
2: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
3: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien wat bij plusplafonds. Waar we zetten op één dag een heeft spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met 2 p's.
4: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
5: Och, kikikik. Beerput vol of geoverstookt? Als het begint te zwalen, moet je bellen.
6: 015 75 64 91.
7: 015 75 64 91.
6: Als de nood het hoogst is,
5: is Lazarums vlakbij.
6: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
5: Lazarums.
6: 015 75 64 91.
7: Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
1: De grootste en gezelligste overdekte rommelmarkt? Dat is de Brassrommel met rommel, curiosa, vintage, brokant, antiek. Je vindt het allemaal op de Brassrommel met in de Mechelse Nekkerhal. Heb jij nog verborgen schatten op zolder waar je iets aan kunt verdienen? Bel dan de Brasfo op 015 560 500 en doe mee. Nu voor elk huishouden eenmalig een gratis standje. Alle info op bras-rommelmarkt.be. De volgende Brassrommel met vindt plaats
8: zaterdag 6 en zondag 7 juni.
2: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
9: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation. Bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be.
10: Altijd oldies. www.opsignor.be.
11: Radio Opsignor.
10: Al

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond. Het is 6 uur.
1: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak. Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
1: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinde Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
3: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
4: Donderdag 4 juni is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten, samen met de muziek van Yves Calders. Inkom 6 euro, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 4 juni, tussen 2 en 5 uur in het Mechelse Cultuurcentrum, onder den toren.
5: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klaar lettertjes te lezen, bijvoorbeeld een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je nou moet juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wil dood zijn dan dat je zou, dan moeten wat Verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten, Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannekes, is uw tijd kostbaar of wacht gewoon niet gaire? Alwel, dan zat op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
6: Verroosde ver of mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
7: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
8: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
9: Radio op Senior. Altijd.

0: De federale politie heeft 27 mensen opgepakt na een grootschalig drugsonderzoek dat al sinds vorig jaar liep, zo meldt een woordvoerster Anne Berger. Tijdens de huiszoekingen nam de politie drugs, vuurwapens en grote sommen cash geld in beslag. Vlaams onderwijsminister Joël Demir trekt een geplande besparing van 100 miljoen euro in het onderwijs in. De besparing moest komen uit de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken, maar dat plan is van tafel na een negatief advies van de Raad van State. Dat verklaarde Demir op VTM Nieuws. Buitenland, in Rio de Janeiro is een Belgische man opgenomen in het ziekenhuis met symptomen van ebola. Lokale media melden dat de man naar Brazilië reisde vanuit Oeganda, waar momenteel een ebola-uitbraak woedt. De Italiaanse wielrenster Elisa Balsamo heeft ook de tweede rit in de Giro voor vrouwen op haar naam geschreven. Ze won de massasprint voor de Ierse Lara Gillespie. Balsamo kreeg gisteren ook al de ritzegen toegewezen na de declassering van Lorena Wiebes en verstevigt haar leiderstrui. De 34-jarige verdediger Christian Bourges verlengt zijn contract bij Union niet en verlaat de club. Bourges speelde er 6 jaar en maakte de opgang van 1B naar de top van de eerste klasse mee. Zijn nieuwe bestemming is nog onbekend. En de 41-jarige scheidsrechter Bram van Driessen is vertrokken naar het WK. Hij is de eerste Belgische scheidsrechter op een wereldkampioenschap sinds Frank de Blekere 16 jaar geleden. Vanavond vallen er in het oosten nog enkele buien. Daarna overal droog met opklaringen. Morgen begint de dag zonnig, maar na de middag stijgt de bewolking en de kans op een bui bij 24 graden. De dagen daarna verloopt het weer frisser en wisselvalliger.
1: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be. Van 6 tot 21 juni loopt bovendien de tentoonstelling Tussen taal en beeld met Jeff Verbinnen en Dirk Huigen. Ontdek schrift, typografie, boekillustraties en druktechnieken in hun authentieke context. Het geheel wordt omkaderd door recente glassculpturen en schilderijen van Marleen. Elke zaterdag en zondag van 2 tot 6 tijdens weekdagen op afspraak.
2: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
3: Op zoek naar een betaalbare afsluiting voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
4: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
5: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Raum Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd?

0: vlekloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. Vier en Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
1: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
2: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 camionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's, Jos van Loveren.
3: Hé, hey, la mennekes. Wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardige riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier kot hé. En ook opkussen als je moest willen hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden. Klonen afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wallen maken onze leg.
4: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
3: Edde een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Baradio Oep Senior. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepost. Allee, tot binnenkort, ja mannen.
5: Altijd oldies. www.opsenior.be.
6: Radio Op Senior.

0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 7 uur.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond beug gezien, dan nutte is gaan zien wat bij plusplafonds. Waar we zitten op één dag een neefs spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie dus op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
2: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4M Fire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
3: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
4: Och, ik hier. Bierput vol of geoverstookt? Als het begint te zwalen, moet je bellen.
5: 015 75 64 91.
6: 015 75 64 91.
5: Als de nood het hoogst is,
4: is Lazarums vlakbij.
5: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
4: Lazarums.
5: 015 75 64 91.
6: Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
7: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nou ook s'avonds helpen voor je schoten gaan eten. Die zuipen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Testdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
8: Heb je problemen met je toestellen van uw oorshaven? In de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo

0: een geestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Donderdag 4 juni is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten, samen met de muziek van Yves Calders. Inkom 6 euro, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 4 juni tussen 2 en 5 uur in het Mechelse Cultuurcentrum onder den toren.
2: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de 10 Systeemweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
3: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Volksradio.
1: Stem af op volksradio.be. Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.
1: Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Opsenior app. Goedenavond. Het is 8 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden Opsenior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio Opsenior.
2: Altijd oldies.

0: Watch.
1: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Opsenior app. Goedenavond, het is 9 uur.
2: Welkom bij Nieuw Gouden Opsenior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
1: Radio Opsenior.
2: Altijd oldies.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 10 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden Op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio Op Senior.
2: Altijd oldies.

Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 11 uur. Welkom bij een nieuw gouden Op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio Op Senior. Altijd oldies.

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 12 uur. Welkom bij een nieuw gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. All

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 1 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.
2: Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 2:00.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd.